0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielerbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is, net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Voor een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land is een ongeluk gebeurd op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is hier bijna 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Camp en The King of Fear hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is vandaag donderdag. Het is 24 september. Vandaag op deze dag is het dat de DDR uit Warschau-pact stapt. Het stopt ermee in 1990, einde van het IJzeren Gordijn, zeg maar.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, de persie komt naar Oud Marsum. Dat is één groot feest natuurlijk. Een muzikaal evenement over de laatste dagen van het leven van Jezus. Is daarmee voor de tweede keer in Overijssel te zien. KRO en CV die organiseert Passion sinds 2011 en ieder jaar op een andere plek. En ook Marsum is de uitverkorene, we gaan het er later over hebben in deze show. En verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven, doen het financieel goed. Toch gebruiken zij digitale hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie, CRM-systemen en verkoopautomatisering minder vaak dan verkopers elders in Europa. En het kan anders. Lees het na op 120.nl. En een injectie met actieve kolen en een speciale mat op de bodem zijn mogelijke maatregelen om het HCH-vervuiling uit het Twentekanaal aan te pakken. Dat is bedacht door adviesbureau Touw. Lees dat verhaal na op 120.nl. Vandaag heldere lucht, zon en het wordt 19 graden in Twente.

0: Morrison en Nelly Furtado en de Broken Strings hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 24 september, vandaag op deze dag in 2017. Alternatieven voor Duitsland, de AfD, die komt voor het eerst in de Bondsdag. Dat gebeurde in het Duitse parlement 2024. Zeg ik 2017, dat is het juiste jaartal. En 2000 vielen te winter, die worden door antifascisten besmeurd met chocolade in het discussieprogramma Buitenhof van de NOS. Gebeurde deze dag in 2000. Dan 1993, de gebruikname in Rotterdam van de Willemspoortunnel. En 1991, de album van Nirvana, Nevermind, komt uit. Ook wel een momentje natuurlijk, hè. 1990, de DDR die stapt uit het Warschau-pact. En de West-Duitse president Richard von Weizsäcker die ondertekent in Bonn het verdrag over de Duitse eenwording op deze dag in 1990. Dan de John McCain'se Canadeet. Nou, hoe dan ook, Ben Johnson, de atleet, die loopt op de Olympische Spelen in Seoul over de 100 meter een nieuw wereldrecord. 9,79. Hij wordt echt betrapt op doping. En ja, staat erop, zeg maar, Ben Johnson, 1988 tijdens de Olympische Spelen. En 1983, de Tros die zendt de eerste aflevering uit van The A-Team met BA en je weet wel, al die figuren. In totaal worden er 83 afleveringen uitgezonden tot 1986. Die A-Team was zeer populair, nou en of. Dan de officiële opening van winkelcentrum Hoogkaterijnen op deze dag in 1973. Honda Motor Company wordt opgericht in 1948. In 1944 is het de bevrijding van Deurne en de verwoesting van het Groot Kasteel aldaar. Dat is oorlogsnieuws. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers van die lijst als volgt. We beginnen op 35, daar komt La Paloma binnen van Piet Veerman. Dan Paul de Leeuw, schuinstreep Annie de Rooij met Voorbij. En Ik ben zo blij, kom binnen op 34. Dan de hoogste nieuw binnenkomen, de Dikke Lul Band met De Dikke Lul. Die komt binnen op 17, legendarisch zeg maar. En op 24 ook een nieuwe binnenkomer.

Het is De Dijk, uiteindelijk wordt het nummer 5, een dikke hit dus. In 1994 staat 12 weken in de top 40. Als ze er niet is, kwam binnen op deze dag in 1994. Op nummertje 24. Dan de top 3. 1, 2, Polizei van Moro. Die staat op 3. Van 5 naar nummer 2. Dromen zijn bedrog van Marco Bezzato. En op 1 blijft staan Cotton Eye Joe van Rednecks. De nummer 1 van 24 september 1994.

0: Het is zaterdag burendag, hè? Ja, was je er al achter? Oh, jouw buurt doet niks, maar heel veel buurten doen wel wat. Hoeveel en hoe dat precies zit in Nederland horen we straks. En we gaan ook naar de Norbe Camping.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 7:30, eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
6: Dag Michiel.
7: De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten.
6: Michiel, dankjewel. Tanja, goedemorgen.
8: Wim, goedemorgen. Erwin Verstegen is dinsdagavond met een nipte meerderheid benoemd tot wethouder van Berkelland. De Enschedeër verlaat daardoor de gemeenteraad van Enschede, waar hij namens Belang van Enschede 1 zetel had. Jamie Keyroes, de nummer 2 op de kandidatenlijst, neemt die zetel over. Verstegen kreeg 14 stemmen voor en 13 tegen. CDA en pro-Berkelland stemden tegen zijn benoeming. Hij mag een jaar in Enschede blijven wonen en gaat voltijds aan de slag als wethouder. Een mat op de bodem en actieve kool in de grond moeten de HCH-vervuiling in het Twentekanaal bij Hengelo terugdringen. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo vinden deze combinatie, naar onderzoek van Touw, de beste oplossing. De aanpak kost naar schatting 14,5 miljoen euro en moet voorkomen dat vervuild grondwater vanuit het voormalige storkterrein het kanaal instroomt. Wanneer het werk begint en hoeveel last de scheepvaart en de containerterminal daarvan krijgen, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat beslist uiteindelijk over de uitvoering en wil voor eind volgend jaar beginnen. Een 26-jarige Enschedeër is aangehouden na een aanrijding op de Gronauwse straat in Glanenbrug. Hij bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. Bij het ongeluk waren 2 auto's betrokken, maar niemand raakte gewond. Op het politiebureau blies de man 530 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Ruim 2,5 keer de limiet voor ervaren bestuurders. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor de zon. Bij een wat frisse noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 18 graden. In de nacht naar vrijdag wordt het koud en mistig, maar vrijdag schijnt opnieuw de zon.
6: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Op dit moment een vertraging op de A35. Almelo-Zuid richting Nijverdoost, 4 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dat is de enige die gemeld wordt op dit moment. En ook de enige controle die gemeld wordt is op de A1 bij 39,9. Dat is tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. Als je daar rijdt, moet je even rustig aan doen. Straks gaan we het hebben over Burendag 2026. En we gaan dit uur ook nog naar de Norbe Camping. Dat is op camping Rammelbeek. Dus dat wordt gezellig.

0: Ruzo en boom! Hier op Twente FM wordt een mooie dag. Tenminste, het ziet er goed uit qua bewolking en zon. Die combinatie, we krijgen wat zon. En 19 graden gaat het worden en de komende dagen wordt het nog warmer. Dus dat zit wel goed, vooral voor Burendag. Want dat zit eraan te komen en Burendag doorbreekt de grens van 10.000 activiteiten. En dat hebben we dan wel over heel Nederland. Michelle Winklaar, goedemorgen van het Oranje Fonds.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, iedereen helemaal in opperste stemming voor, zeg maar, Burendag. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Er gaat heel veel gebeuren. Nou, zoals zo net al genoemd, hebben we de mijlpaal van 10.000 activiteiten gehaald. De teller staat nu al op 10.500 aangemelde activiteiten. En nou ja, als we dan kijken naar Overijssel in het geheel, dan gaan er bijna 3.000 activiteiten plaatsvinden. En regio Twente, dan hebben we het over bijna 600 activiteiten. En dan moet je denken aan een kidsparty. Dat zou dan in Hengelo zijn. Dat is door een meisje van 9 jaar bedacht. Dus dat is echt heel erg leuk dat de kinderen daar ook initiatief in nemen. En een ander leuk voorbeeld is kunst en techniek voor de buren. En dat vindt plaats in Hengelo. En dan heb je nieuwkomers en buurtbewoners die elkaar ontmoeten. En die gaan kunst met elkaar maken.
0: Oké, dat is ook gaaf. Maar dit zijn allemaal activiteiten die gemeld zijn, hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die niet gemeld zijn. Maar dit is officieel geregistreerd onder de noemer Burendag.
1: Ja. Ja, dit is officieel geregistreerd op de website. Er zijn natuurlijk ook mensen die andere weekenden Burendag vieren. Maar alle activiteiten die komend weekend plaatsvinden, die staan allemaal op de website.
0: Oké, waarom is er eigenlijk gekozen voor dit weekend altijd? Want het is volgens mij altijd het tweede of derde weekend van september.
1: Het is de vierde weekend van september. De precieze reden daarvoor, dat weet ik niet. Maar het is wel vaak zo dat dit ook wel een beetje de periode is dat iedereen weer gewoon lekker bezig is. Iedereen is terug van vakantie. En het is ook nog niet zo koud. Dus zo'n vierde weekend van september, dan kan je er nog wel een hele mooie buitenactiviteit van maken als je Burendag buiten de deur zou vieren.
0: Ja. En de resultaten, ja. Ik bedoel, gaan we heel veel vrienden maken? Is dat ook onze zocht misschien?
1: Ja, het is zeker de bedoeling om echt wel heel veel mensen te leren kennen. Want over het hele land doen bijna 600.000 mensen mee. Dus dat is ook wel echt een mijlpaal, hoor. Dat is gewoon zo mooi en om te zien hoe iedereen zo betrokken is bij Burendag. En wat we ook wel merken is dat mensen na Burendag elkaar ook wel nog weten op te zoeken en te vinden. En dat is eigenlijk ook wel echt waar Burendag om draait. Het gaat niet alleen maar om de dag zelf, maar het gaat echt om de duurzame buurtverbinding. Dat is echt waar we voor staan als Oranje Fonds.
0: Hartstikke goed. Was er nou ook een bijdrage als je meldt? Volgens mij wel, toch? Dat was het, hè?
1: Ja, klopt. Ja, wanneer de campagne live gaat begin juni, dan is het mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor je activiteit. En dat kennen we dan toe als de activiteit aan de voorwaarden voldoet. En dan kunnen we op die manier de mensen toch wel een steuntje in de rug geven om de activiteit te organiseren. Dan kunnen ze daar bijvoorbeeld materialen van aanschaffen of zorgen voor iets lekkers bij de koffie. Dus als Oranje Fonds dragen we daar ook aan bij.
0: Nou, kijken we aan. Wat lekker allemaal. En wel goed. Ja, maar daar is het nu te laat voor. Maar mensen kunnen nog altijd de Burendag organiseren. Moeten ze het zelf doen natuurlijk. Maar het is natuurlijk leuker om mee te doen. En ook te profiteren. Ook van Douwe Egberts krijg je het een en ander, toch? Koffiebekertjes en zo. Staan we bij?
1: We bieden ook een Burendagpakket aan. En er zitten allemaal leuke items in. Vlaggen, spandoeken. Allemaal leuke items om je activiteit aan te kleden. En uiteraard de Douwe Egberts koffie. Die zit er ook bij.
0: Goed zo. Gaan we er meteen van genieten. Ja. Michelle Winklaar van het Oranje Fonds. Ik dank je wel en succes met Burendag.
2: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep bij de verjaardagslijst. Wie zijn dan al de jaren vandaag? Jette van der Meij, actrice, is 72. We kennen haar uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Justine Pemmelay deed ooit mee aan het Songfestival van Nederland. 69 geworden. Norman Bonnick is jarig. De drummer van Bluff, wordt 63. Richard Groenendijk, de cabaretier, wordt 54 vandaag. En Maan is ook jarig vandaag. Kijk eens aan. Zij wordt 38. En de eerste rippeltjes verschijnen. Maan. Hè? Maan Limburg. En 59. Hij heeft al meer rimpels. Is MC Micah G. En die wordt vandaag, wat ik al zei, 59. Gefeliciteerd.

0: vandaag jarig, gefeliciteerd. En mooie dag. Lucien Witteveen heet hij eigenlijk. Hij is 59 geworden. Ja, ga je zo best met hem, geloof ik. Nou ja, maakt niet uit. Wat hij ermee verdiend heeft, is al lang weer weg. Met deze holiday rap van lang geleden. Ik geloof uit mijn hoofd 1986. Hadden we net burendag. Nu gaan we naar, naar de Norbercamping. Laat ik zo zeggen, we gaan Norber kamperen. Boyke Masseling van camping Rammelbeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Ja, hoe is het op de camping op dit moment?
1: Ja, zonnig.
0: Lekker, hè?
1: Ja, een mooi september maandje zo.
0: Ja, hoe is het over het algemeen geweest met de camping? Volgens mij hebben we redelijk jaren achter de rug, tenminste qua omstandigheden in Nederland.
1: Ja. Kijk, het was natuurlijk perfect weer. En met alle gekkigheid wat er gebeurt in het buitenland. Ja, viel het ons niet tegen.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En je doet er nog even wat bij bovenop, want we gaan Norber kamperen. Vertel eens, wat gaan we doen?
1: Ja, het leek ons leuk om eens een keer de Norbers uit te nodigen. Dus in de Dinkelandvisie heeft het ook wel gestaan. En in samenwerking met de Sterrenwacht hebben we bedacht om een leuk weekendje ervan te maken. Dus de Norbers die zich eraan hebben gemeld, die kunnen hier gratis kamperen. En dan gaan we ook nog samen met z'n allen naar de Sterrenwacht.
0: Nou, kijk aan. En het gaat met name om de Norbers, laat ik zo zeggen, in de omgeving van de Rammelbeek. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. Dat we niet uit Diepenheim met de fiets aan komen zitten. Ja, nee, ook heel Dinkeland. Nou, kijk aan.
1: Ja.
0: Ja, want het gekke is namelijk, je in een hotel, zeg maar, in je eigen plaats, of de camping op je eigen plaats, en vooral ook musea, daar ga je niet 1, 2, 3 naartoe, hè?
1: Nee, precies. Nou, en dat vonden wij dus ook zoiets. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe er zelf ook aan mee. En ik ga dit weekend ook voor het eerst naar de Sterrenwacht. Terwijl het letterlijk nog om de hoek ligt.
0: Ja, dat is heel apart. Ik ken het in mijn plaats waar ik woon in Delden met het Zoutmuseum. Daar kom je dus nooit. En ja, als je dan speciale gelegenheden hebt, dan kom je bij het Zoutmuseum. En dan denk ik, oh, zit dat zo, weet je? Dat is grappig. Ja, ja. En dat zal ongetwijfeld in andere plaatsen niet minder zijn. Goed, wel voor de mensen uit Dinkeland. Dus bij jou op de Rammelbeek.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus we hebben al meer dan 100 mensen die aankomen.
0: Zo.
1: Dus het wordt een gezellig weekend.
0: Ja, neem allemaal een tentje mee of caravan. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, het merendeel heeft een eigen kampeermiddel. En er zijn er ook nog een aantal die hebben nog een prijsvraag gewonnen. En die gaan slapen in een luxe safari tent.
0: Oké, dus die hoeven niks mee te nemen. Alleen een slaapzak.
1: Exact.
0: Ja, kijk aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Hey, even de camping. Ik kijk zo weer type. Tot wanneer is de camping open of geldt dat bij jullie niet?
1: Ja, dit jaar tot 4 oktober. Okay. Wij doen het altijd op een gegeven moment wel met een maximum datum begin oktober. Want anders is het niet te doen om bijvoorbeeld zo'n zwembad warm te houden.
0: Nee, dat kost tegenwoordig heel veel, hè?
1: Poeh.
0: Ja, komt allemaal door de straat van Hormuz, zeggen we dan maar weer. Goed. Andere discussie. Nee, dat moet je niet willen. Maar goed, het is natuurlijk een stuk minder. Maar je hebt ook mensen die, zeg maar, elk weekend naar de camping gaan. Hè? Dat willen ze eigenlijk liefst natuurlijk ook in de winter.
1: Ja, maar dat gaat helaas niet op. Er zijn genoeg campings die wel in de winter open zijn. Maar de faciliteiten die we aanbieden, die zijn gewoon bij ons altijd geopend als we zelf ook open zijn.
0: Ach, je hebt groot gelijk. En een beetje rust is ook niet verkeerd. Het werk gaat natuurlijk wel door. Maar je bent natuurlijk 7 dagen per week bezig, Boyke, neem ik aan, in de zomermaanden.
1: Ja, klopt. En in de winter zeggen wij altijd, daar kunnen we weer aan het werk. Want dan gaan juist de grotere projecten kunnen we dan mee bezig.
0: Nou, kijk aan. Goed nieuws. Hey, even nog over over de Norber kamperen. Zit het al vol of zijn er nog mensen uit Dinkeland welkom? Hoe gaat dat?
1: Ja, als we vandaag nog eventjes aanmelden, dan hebben we nog wel een aantal plekjes. Ik denk zelfs nog, dan moet ik even met het Sterrenwacht bellen, dat we daar ook nog wel een paar plekjes hebben.
0: Goed zo. En wanneer begint het? Is dat vrijdagmiddag of zaterdagmiddag of het hele weekend?
1: Ja, het is vrijdag tot en met zondag. En met zondag als afsluit hebben we ook nog het Audi weekend. Het is Audi dag. En de Audi dag, dat betekent dat er allemaal Audi's richting de camping komen. Om eens even een kijkje te nemen hoe het is. Dus het is een weekend met allerlei dingetjes.
0: Voor de freaks. Dat wordt koplampen poetsen,
1: ja.
0: Boyke.
1: Ja, wat dat betreft.
0: Goed zo. Hey, ik wens jullie veel succes bij de Rammelbeek, Boyke Masseling. Hey. Dankjewel. Hey.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land wordt het langzaamaan drukker op de weg. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar

0: 35 van Enschede naar Zwolle. Daar rijdt het langzaam bij Wierdewest. 2 kilometer file hier, dit kost je 10 minuten. En ook staat er file op de N317 van Doetinchem naar Dieren. Bij de aansluiting met de A348 is de vertraging bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: Zomer, my body isn't ready. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag, 24 september. Het is 8:10. En de DDR die stapt op deze dag uit het Warschau-pact. Gebeurt op deze dag, 24 september 1990.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Bijzien die komt naar Oud-Marsum. En dat is feest. En ja, dat gaat zometeen richting Pasen gebeuren. We gaan het er straks over hebben met Dagmar Boerichten. En verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven, doen het financieel goed. Toch gebruiken zij minder hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie, CRM-systemen en verkoopautomatisering. Minder vaak gebruiken ze dat dan zeg maar elders in Europa. En dat zouden ze meer moeten doen. Dat is onderzocht door Universiteit Twente. Check het hele verhaal op 120.nl. En een injectie met actieve kool en een speciale mat op de bodem. Dat zijn de mogelijke maatregelen om HCH-vervuiling op te lossen in het Twentekanaal. Uit onderzoek van adviesbureau Touw blijkt dat deze gecombineerde aanpak moet gaan werken. Ook dat verhaal op 120.nl. Vandaag voert een matige toenemende noordwestenwind Noordzeelucht over Twente. Dat is heel lekker. Zon is te zien en af en toe een stapelwolkje. En 19 graden wordt het vandaag, deze donderdag in Twente. Lekker toch? Straks nog naar het oogstfeest in Almelo. En we gaan ook naar Oud-Marsum kijken of het kruis al gearriveerd is van de pest.

0: meteen te bedenken, heeft die Claude ook al een keer meegedaan in The Passion. Ik heb eigenlijk geen idee, ik moet even graven. Ze komen niet 1, 2, 3 uit. Misschien weet Dagmar Boerrecht het antwoord. Goedemorgen, Dagmar.
1: Wim, goedemorgen.
0: Ja, heeft die Claude...
1: Zal ik gelijk met de deur in huis vallen? Je stelt wel een hele moeilijke vraag. Die kan ik jou niet beantwoorden.
0: Dat dacht ik al. Ik ook niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet, hoor.
1: Nee, nou, maar dat gaan we uitzoeken.
0: Zeg, hoe was de dag van gisteren als zijn chief tourist office... ook maar eens om het maar even plat te slaan op die manier. Heel makkelijk, maar het is natuurlijk veel
1: een
0: meer.
1: Je naam van.
0: Precies, ja, dat is niet helemaal. Maar ja, hoe was het?
1: Nou, Wim, het was geweldig. En het is nog steeds geweldig. Het is gebleken dat we volgens mij met elkaar iets heel moois in handen hebben... met de Passion voor onze hele regio. Het is een evenement wat natuurlijk landelijk grote bekendheid heeft. En ja, hoe mooi is dat dat in onze eigen regio... in Noord-Marsum en Dinkeland eigenlijk heel Twente neerstrijkt. Wij zijn ontzettend tevreden dat het ons gelukt is.
0: Ja, maar hoe kom je op het idee? Hoe is dat allemaal ontstaan, Dagmar?
1: Nou, het idee is, we zaten eigenlijk de laatste editie die dit jaar was, hè, dus de afgelopen Pasen, dat was in Dwingelo. Toen zag ik de beelden op televisie en toen dacht ik al een keer voor mezelf van, god, wat is dit eigenlijk een ja, fantastisch mooi schouwspel. Niet alleen om de inhoud van het verhaal, maar ook om een regio goed neer te zetten. En toen is het eigenlijk begonnen, heb ik daarover eens gesproken met Jos Bots, ook degene in Noord-Marsum wel bekend, neem ik aan. En ja, van het een komt het ander. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. We hebben wat hengeltjes uitgegooid. En ja, en op een gegeven moment rol je in een project en kom je steeds verder. En word je steeds meer begeisterd, om het zomaar te zeggen. En ja, op een gegeven moment zit je erin en dan ga je ervoor. En dan, nou, we laten niet meer los. En dan, ja, je komt steeds een stapje verder. Elke keer word je weer iets blijer. En op een gegeven moment zie je gewoon en ruik je een kans dat je denkt van ja, maar dit gaat ons gewoon lukken. Ja, en dan komt de euforie op de dag als gisteren. Natuurlijk, ja, die ontlading die is fantastisch.
0: Maar is het even de KRO en CV bellen van wij willen die Passion wel organiseren volgend jaar, want we kunnen dat heel goed. Dan moet je nog een bidboek inleveren, weet ik veel. Ja.
1: Ja, het is een gigantische klus geweest, maar dat hebben we er heel graag voor over gehad. Het is een, inderdaad, je moet natuurlijk niet, je kunt zelf bellen, maar je moet ook door hun geaccrediteerd worden. We hebben natuurlijk wel onze interesse kenbaar gemaakt aan de omroep. En daar zit natuurlijk ook Mediawater bij, dat is de productiemaatschappij. Zij zijn hier ook een aantal keren geweest de afgelopen zomer om een aantal dagen of zaken te checken. Ook samen met de gemeente hebben we dat gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel technische voorzieningen nodig straks. Die aanwezig moeten zijn. Nou, en dan komen ze natuurlijk kijken wat zijn mooie opnamelocaties. Hoe zit het met de veiligheid? Kunnen we de parkeergelegenheid garanderen? Zijn de routes die straks met het mooie kruis gelopen moeten worden, zijn die aanwezig? Kunnen er voldoende mensen naartoe? Dus er zijn zo gigantisch veel zaken waar je rekening mee moet houden. Maar gelukkig hadden we op elk onderdeel een groen vinkje gescoord, Wim.
0: Ja, nou ja, tegen die tijd dan horen we wel precies hoe het allemaal gaat. Want het is een hele operatie, ja, dat weet ik toevallig ook. Er moeten een paar huizen gesloten worden, geloof ik, om dat kruis naar beneden te krijgen.
1: Als dat zo was, denk ik niet dat wij het gedaan hadden. Maar het is inderdaad, spreekwoordelijk gezegd, wel een hele klus. Ja,
0: ja, wat gaaf, wat gaaf. Hey, en dan gisteren, ja, even die dag, hè, die is natuurlijk is als een malle voorbij gegaan. Of tenminste, een rollercoaster, zoals het dan heet, denk ik, Dagmar.
1: Dat is het. Ja, dat is het. Weet je, we waren 's ochtends, Jos Bots en ik, op tijd op het VVV-kantoor om iedereen te ontvangen. Daar hadden we een hele groep mensen, zeg maar, in de vorm van figuranten naartoe gehaald. Onder diverse voorwenselen die nog niet de werkelijkheid raakten. Om daar te figureren in het filmpje. Maar goed, gaandeweg de dag, dan is de opnameploeg van de KRO en CRV bezig met die opnames. En dan roesmoest en dan gonst het al een beetje in de stad. En dan hoor je al de eerste reacties van, zou het dan toch? En iedereen wens je succes en appjes. En echt hartstikke leuk. Ja, en om 1 uur het grote moment van bekendmaking. Dat is wel een blijdschap, euforie. Je ziet het aan alle beelden die hier rondgaan. Het is gewoon fantastisch. Iedereen is blij. We hebben alleen maar goede reacties gehad. Het is echt geweldig.
0: Ja,
1: ik denk dat we iets heel moois met elkaar in handen hebben, Wim.
0: Ik vind het heel knap. Ik bedoel, om dit binnen te halen is dat is bijzonder werk. Wat je ook van de Passion vindt. De een vindt het prachtig, de ander vindt het helemaal niks. Maar het hele schouwspel is al alleen al mooi. En gewoon te gek. Weet je, fantastisch allemaal. Hoeveel mensen zijn hier zometeen bij betrokken? Doe je dat alleen? Want ik neem aan dat het nog het een en ander geregeld moet worden. Ja, nou doet het meeste natuurlijk de KRO-NCV, maar toch.
1: Nou, je hebt duidelijk een onderscheid. Kijk, het voortraject hebben we echt als voorzitter op Maatschappij Denkeland gedaan. Met steun van oud-voorzitter Jos Bos, echt goud waard. Mm-hmm. Daarnaast hebben we een hele organisatiegroep klaarstaan. Die straks de handen uit de mouwen gaat steken. Maar natuurlijk de uitvoering van het project zelf. Dat gebeurt door Mediawater, KRO en CRV. Dus die combinatie. Die hebben een groep van 350 mensen. Die een week lang voor de tijd komen bouwen, repeteren, alles. Dus dat is een gigantische groep. Dus het is al druk voor Pasen in de gemeente. En nou, dan heb je natuurlijk nog de kaars. Dus ja, uiteindelijk alles met elkaar zijn er honderden mensen bij betrokken. Dus het is een gigantische operatie.
0: Even kijken, 25 maart is het geloof ik, hè, volgend jaar.
1: Ja, 25 maart, witte donderdag 2027.
0: Oké, okay, wat een spannende dag. En nu al een spannende tijd. Dagmar Boerrichter, dank je wel. En hou ons op de hoogte van de Passion 2027 in Omarsum. Dank je wel, hè.

0: de Bear Minima hier op Twente FM. Eens even kijken hoe het op de weg is. Brian Brokkeman zit in de auto. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Is het een beetje te doen vandaag?
1: Ja hoor, ja. De Rusleuweg is altijd rustig hier naast Friesenveen.
0: Ja. Er rijden niet zoveel auto's, hè? Trekkers.
1: Gelukkig niet. Trekkers, ja. Ze rijden af en toe gelukkig. Het zijn er geen 200 die stilstaan.
0: Ja, dat scheelt alweer. Goed zo. Brian Brokkeman, altijd de man die altijd activiteiten doet met en een beetje rondom de herfstvakantie met betrekking tot het voetbal. Het LED-toernooi komt eraan. Hoe is de stand van zaken? Want jij bent super enthousiast. Vertel eens even.
1: Ja, het ziet er gewoon hartstikke gaaf uit, Wim. Het is voetballen 's avonds met diverse LED-strips. Het hoofdveld wordt verdeeld in vier veldjes. We hebben 32 teams, verdeeld op 16 op de vrijdagavond. Dan doen we de onder de 9. En 16 teams op de zaterdagavond voor de onder de 10.
0: Oké, dat zijn er nogal wat. En wanneer vindt het precies plaats? Want dat hebben we nog niet genoemd.
1: Tweede weekend van de herfstvakantie, dus vrijdagavond 16 oktober en zaterdagavond 17 oktober.
0: Ja, en wat maakt het? Ja, de LED's maken het heel speciaal. Maar zie je de bal dan nog wel?
1: Ja, die is ook verlicht.
0: Oh!
1: En de spelertjes krijgen allemaal een soort harnasje om met LED-verlichting. We hebben het geluk dat we op het hoofdveld doen. Dus daar zit een tribune naast met 380 zitplekken. Spotjes gaan ook aan daarboven. Dus ouders, opa's en oma's, broertjes, zusjes. Ja, iedereen is van harte welkom op die twee avonden.
0: Ja, hoe bedenk je zoiets?
1: Ik heb dat niet bedacht. Dat hebben jongens van Let's Play in Heerlen bedacht. Ik zag dat voorbij komen op de stories, zoals dat tegenwoordig heet, Wim, op Instagram. Ik denk maar, hoe leuk is dat? Omdat naast de Twentse verlichte carnavalsoptocht, waar ook steeds meer LED wordt gebruikt, om dat LED-toernooi naar TVC te halen.
0: Ja, wat te gek zeg. Fantastisch allemaal. Alle teams, ik bedoel, het is nu vol. Niemand kan weer meedoen. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. We zitten helemaal vol met 32 teams. Dat is eergisteren gelukt. Dus ik heb gelukkig een paar vrijwilligers die nu al bezig zijn met de Twinify-app. Dus ik hoef gelukkig niet alles zelf te doen.
0: Nee. Moet je niet doen. We moeten wel overlaten mensen die er verstand van hebben, Brian.
1: Daarom iedereen in de waarde laten, iedereen in de kracht zetten. En het is een beetje net wat mijn voorganger op de radio ook deed met een dag. Maar die heeft 350 hulptroepen. Wij hebben er iets minder, maar gaat zeker goed komen. Iets minder is ook iets kleiner, hè?
0: Ja, je moet het met elkaar doen, hè? Daar gaat het om. Heel belangrijk.
1: Zo is dat. Goed
0: zo. Even de datum nog, Brian.
1: Vrijdagavond 16 oktober voor de onder de 19. Zaterdagavond 17 oktober voor de onder de 10 teams.
0: Oké, succes.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
5: Dag Michiel.
6: De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. En er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn.
5: Michiel, dankjewel. Tanja, goedemorgen.
7: Wim, goedemorgen. Erwin Versteeg is dinsdagavond met een nipte meerderheid benoemd tot wethouder van Berkelland. De Enschedeër verlaat daardoor de gemeenteraad van Enschede, waar hij namens Belang van Enschede 1 zetel had. Jamie Keiroes, de nummer 2 op de kandidatenlijst, neemt die zetel over. Versteeg kreeg 14 stemmen voor en 13 tegen. CDA en Pro Berkelland stemden tegen zijn benoeming. Hij mag een jaar in Enschede blijven wonen en gaat voltijds aan de slag als wethouder. Een mat op de bodem en actieve kool in de grond moeten de HCH-vervuiling in het Twentekanaal bij Hengelo terugdringen. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo vinden deze combinatie, naar onderzoek van Touw, de beste oplossing. De aanpak kost naar schatting 14,5 miljoen euro en moet voorkomen dat vervuild grondwater vanuit het voormalige storkterrein het kanaal instroomt. Wanneer het werk begint en hoeveel last de scheepvaart en de containerterminal daarvan krijgen, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat beslist uiteindelijk over de uitvoering en wil voor eind volgend jaar beginnen. Een 26-jarige Enschedeër is aangehouden na een aanrijding op de Gronose straat in Glanenbrug. Hij bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. Bij het ongeluk waren 2 auto's betrokken, maar niemand raakte gewond. Op het politiebureau blies de man 530 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Ruim 2,5 keer de limiet voor ervaren bestuurders. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor de zon. Bij een wat frisse noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 18 graden. In de nacht naar vrijdag wordt het koud en mistig, maar vrijdag schijnt opnieuw de zon.
5: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De lucht richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Nee, de minister staat er nog niet. Zou zomaar kunnen. Hoevelaken richting Barneveld wordt gemeld. Dat is 4 minuten over 6 kilometer, maar dat is deze kant op. Dan de A35. Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. Daar wordt gecontroleerd. Daar staat een file. 7 minuten over 3 kilometer voor Nijverdal-Oost voor de tunnel. Stilstaand verkeer op dit moment al daar. Andersom dan tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid. 4 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat zijn de belangrijkste plekken op dit moment waar vertragingen zijn. Is er dan nog een controle? Jazeker. Op de A1, dat is de enige die gemeld wordt tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West.

0: Het is Bente hier op Twente FM met haar parachute. Daar hangt ze. Yes. Op Twente FM, inderdaad. In de playlist. Goed zo. We gaan naar het Oogstfestival in Almelo. Milou, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het Oogstfestival, dat heeft alles te maken met de tijd van het jaar natuurlijk, hè?
1: Zeker, we gaan weer het oogst, de oogst vieren van dit jaar.
0: En hoe is het met de oogst?
1: Ja, volgens mij wel goed. We hebben een mooie moestuin bij Doepark de Haven. En daar gaan we dus aankomende zondag ook aardappels rooien. Om daar vervolgens patat van te bakken. Dus ik hoop dat er voldoende aardappels zijn.
0: Aardappels rooien in Almelo en daar gaan we patat van bakken. Dat hoort zich goed aan.
1: Ja, dat klinkt goed, hè? Ja, aankomende zondag hebben we dus het Oogstfestival. Van 11:30 tot 16:00 kunnen mensen bij ons langskomen in Doepark de Haven in Almelo. Er is muziek, er zijn kramen met streekproducten. En je kan dus ook je eigen patat gaan bakken.
0: Ja, ze zeggen dat die aardappelsteelt dat het slecht is geweest dit jaar. Ik heb geen idee, hoor. Misschien is het ook wel reden om de patatprijs een beetje omhoog te drukken. Maar hoe staat in Almelo?
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar de patatjes zijn gratis. Nou, dus dat scheelt weer.
0: Oh, daar valt het allemaal wel mee. Ja, ik denk, het ligt er aan de straat voor moes, weet je. Nou ja.
1: Nee. We hebben wel pannenkoeken waarvoor men dan moet betalen. En dat geld gaat dan ook naar Natuurhuis. Waar de groene verenigingen in Almelo samen zitten. Dus ja, er is voor iedereen wel wat te doen.
0: Ja, maar ja, het moet natuurlijk wel uit kunnen allemaal. En moet natuurlijk ook bekostigd kunnen worden. Want het is natuurlijk prachtige Natuurhuis en het hele gebeuren, hè. Te gek.
1: Ik vind wel, ja.
0: Nou ja, dat vinden de meesten, dus dat is heel mooi. Hey, wordt er ook iets met een sijs gedaan? Tenminste, als ik aan oogsten denk, denk ik aan een sijs en het platslaan van graan en dat soort zaken.
1: Ja, dat vroeg je me vorig jaar ook wel.
0: Oh, dat is het zo?
1: Ja, dat is het derde jaar dat we elkaar spreken. Vroeg je me vorig jaar ook, kon ik toen ook geen antwoord op geven. En ik heb in de tussentijd ook nog niks opgezocht over sijs. Dus ik kan het je nog steeds niet vertellen.
0: Okay, ja,
1: dat wordt niet gedaan
0: ik
1: bij
0: Ik heb
1: ons,
0: zoveel mensen aan de lijn, maar ik weet namelijk in Oud-Marsum of je vast doen ze het wel namelijk, weet je. Daar staan ze met die mattenkloppers op de graan te slaan. Ouderwets
1: Dat doen we hier niet nu. Niet zondag.
0: We gaan patat bakken, hè, precies.
1: Gaan patat bakken. En er is van alles te kopen. En er is ook een schapendrijver. Willem Dijkema, onze klimaatburgemeester. Dus er is muziektheater. En het zonnetje schijnt met 22 graden. Dus ja, iedereen kom. Gezellig.
0: Ziet er goed uit. Doe Park de Haag. Yes. Hoe laat begint het allemaal?
1: 11:30. Okay. En het eindigt om 16:00.
0: Nou, een mooie zondagmiddagvulling in Almelo. Doepark Daag, het Oogstfestival. Milou, dankjewel. Jij gaat het gewoon in goede banen leiden. Je hebt geen patatfunctie of wat dan ook. Dat soort zaken.
1: Ik ben het manager van alles. Dus ze kunnen mij overal neerzetten waar ze maar willen. En ik hoop
0: voor de
1: dus
0: mayonaise.
1: Patat, maar dat weet ik dus nog niet. Dat gaan we dus zondag zien.
0: Succes, Milou. Dankjewel. Oogstfestival, Almelo. Hoi, hoi.

0: Shakira, Bruno Boy en Die Die. Dat is een andere koek dan Huub Ruwel. Huub, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wie doet een plat en wie doet van om de hoek, zeg maar. En alles erop en eraan. Je hebt een nieuwe single, vertel eens.
1: Ja, klopt, dank je. Ja, tijd. Ik doe maar even plat aan. Vind ik wel lekker.
0: Doe maar even plat. Johan, allemaal kom. Ja.
1: Niet voor, nee. De donkere dagen komt eraan, maar het is goed weer nog, dat wel. Maar ik denk, het is weer tijd voor nieuwe muziek. En dat komt morgen eigenlijk pas uit, want dan is het vrijdag. Maar mooi. Het nieuwe nummer, Bang in het Donker. En dat komt uit in zowel het Nederlands als het Twents, als het plat.
0: Ja, nou heb ik volgens mij, moet ik even kijken wat ik klaar heb staan. Volgens mij Nederlands, maar dat maakt niet uit. Dan draai ik zo meteen het plat ook nog een keer. Maakt niet allemaal niet uit. Maar morgen komt hij officieel uit pas, begrijp ik, Huub.
1: Ja, morgen komt hij officieel uit. Ja, ja. Dan komt hij uit op al die streamingsdiensten en al dat soort dingen. En
0: Oké, okay. Ja, vroeger zei je van er ligt een single in de winkel. Dan hadden we een slaapzak liggen, zeg maar, om het eerste exemplaar te scoren. Hè?
1: Ja. Waren wel mooie tijden, ook niet slecht.
0: Nee,
1: maar
0: dit is makkelijker. Ja,
1: zo gaat het niet meer. Nee.
0: Hey, waar gaat het nummer over?
1: Ja, het nummer is heel persoonlijk, maar ook heel universeel. Ja, kijk, bang in het donker, ben niet bang in het donker, maak dan licht. Dat is eigenlijk de kern. En het idee is, het leven is vol met donkere momenten. Het kan van alles zijn, dichtbij of veraf, persoonlijk of wat meer op grotere schaal. Dat kan je een heel erg depressief gevoel geven. Ik ben ook wel een beetje spiritueel ingesteld. Ergens in ons zit altijd toch nog weer dat laatste stukje kracht waarmee we gewoon licht kunnen maken. Waarbij we kunnen zeggen, er is nog hoop, er is licht. En maak dat op die donkere momenten. Dus denk niet dat het donker blijft. En dat is een beetje, weet je, Ede Staal, het is een fantastisch nummer. Hè? Het is nog nooit zo donker geweest, dat altijd wel weer licht.
0: Goud, goud.
1: Dat is een van mijn favoriete dialectnummers, moet ik eerlijk zeggen. Dat is echt een klassieker.
0: Ja, die doet
1: daar
0: het altijd goed.
1: Daar is dit nummer niet op. Wat hè?
0: Ja, het is een gek nummer. Dus van mij heeft hij komen hoog staan in Olmeunigen, dacht ik, Ede Staal. Goed, dat zou ik naar moeten zoeken. Maar ja, fantastisch nummer, zeker.
1: Nou ja, dit nummer is een beetje in die sfeer van jongens, het is nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel weer licht. Ben niet bang in het donker, maak dan licht. Er is altijd nog het laatste beetje.
0: Nou, ik ben blij dat het de komende dagen wat lichter is buiten, dus dat scheelt me een hele hoop, Huub. Goed zo, hij zegt we gaan hem draaien en ik kom nog een keer langs in de studio, lijkt me aan

0: Nieuwe single van Hubruel. Morgen draaien we de Twentse uitvoering. Ben niet bang in het donker.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van netbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en drie spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegiel, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi drie spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de N336, Babberich richting Doesburg. Daar is het oponthoud bij Wingerden 20 minuten. Op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Wierdewest zo'n 10 minuten vertraging. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Beek en Duiven. 10 minuten extra reistijd hier. En iets verderop kom je de volgende file tegen tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Hier ligt de vertraging rond de 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Twente FM.

0: spreken we nog met Joep van Deutekom. Hij komt naar Oldenzaal. Zet op een rij.
1: Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: In Stadtheater De Bond, dat gaat vanavond gebeuren. Weer 6 op rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6. Wat kunnen we draaien? Laat het even weten door middel van de appje via de 1 Twente app. Via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. We starten met Lois Lane.

0: voor hadden wij Earth with the Fire Sunday Morning, Time Social Club, Macklemore, oei, en Can't Hold Us, Zelda Pepper en Lois Lane. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9:06 op Parijs. Dus platen zonder praten wensen alvast welkom via de 1Twente-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde linker icoontje. We gaan naar Big City Hengelo, we gaan naar Franklin Veldhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, hallo.
0: Vanavond Hengelo Spel, hè?
1: Ja, ja, de opnames waren afgelopen maandag. En vanavond kunnen de kijkers zien wat het opgeleverd heeft.
0: Nou, dat weet jij alvast. Maar wat kunnen we meemaken in die uitzending?
1: We hebben de nieuwe stadsdichter van Hengelo. Dat is Mariska Bos. Die is de gast. Die doet er uiteraard een paar gedichten uit. En die vertelt waarom zij zo ontzettend veel zin heeft om dit jaar de stadsdichter te zijn. Of de komende 2 jaar eigenlijk. Het is een periode van 2 jaar. Dat zij mag gaan dichten over Hengelo en wat de Hengelo's allemaal bezighoudt. En wat haar bezighoudt vooral.
0: Oké, okay, je moet het willen en je moet het vooral kunnen. Hè? Ook dan nog.
1: Je moet
0: het
1: vooral kunnen, ja, ja, ja. Dan hebben wij vervolgens 2 mannen die zichzelf stadsverbinders zouden kunnen noemen. Dat is Enis Odachi, moslim van huis uit, en Herman Koetsveld, voormalig predikant. Die hebben elkaar jaren geleden al gevonden om de polarisatie tegen te gaan. Want er is natuurlijk in de maatschappij zijn er veel mensen die elkaar naar het leven staan, vaak om helemaal niks. En zij vinden dat ze daar iets aan moeten doen. Het is een druppel op een gloeiende plaat misschien, maar het is wel mooi dat die mannen het doen en dat ze overal waar ze gevraagd worden komen opdagen en laten zien dat een moslim en een christen heel goed samen door één deur kunnen. En dat doen ze op een hele leuke, humorvolle manier.
0: Zouden we meer moeten doen, hè?
1: Ja, ja, maar goed, kijk, bij hen is het zo, zij hoeven niet eens wat te zeggen. Als ze binnenkomen, dan zien de mensen al van, hey, dat is iemand met een ander kleurtje en dat is een Hollandse jongen, om het even heel plat te zeggen. En dat blijkt heel goed samen te gaan. Dus dan zou je kunnen denken, hé, dat moeten wij toch ook kunnen met z'n allen.
0: Lijkt me wel.
1: In het gewone leven. Maar goed, dat is dus vanavond te zien. Daarnaast hebben wij de stadsbouwmeester, Andrie Nijhuis. Wij hadden zoiets van een aantal weken terug van, wat is dat eigenlijk, een stadsbouwmeester? Wat doet die man?
0: Ja.
1: Dus toen dachten we, laten we hem uitnodigen en laten we hem maar vertellen. En dat gaat hij doen. Wat is zijn rol in het ontwikkelen van de stad? Maakt hij Hengelo mooier? Of doen anderen dat en houdt hij de vinger aan de pols? Nou, dat gaat hij vertellen. En we hebben muziek van The Wow Factor uit Hengelo met 2 nummers.
0: Oké, okay, nou.
1: En uiteraard, zoals altijd, een paar leuke videoreportages die we de afgelopen weken hebben gemaakt. Die komen nog een keer voorbij op onze zender.
0: Heel goed.
1: Vanavond om 10 uur, dat ga je vast vragen, Wim.
0: Nou ja, ja, hoe laat? En ik, want wij zijn bij 1Twente altijd zoekende naar momenten van wanneer bepaalde dingen worden uitgezocht. Nou, laat het dan maar, of uitgezonden, laat het dan vooral maar even aan de kijker over. Die snapt er helemaal niks meer van. Maar vanavond om 10 uur dus.
1: Ja, maar dat is al jaren op donderdagavond om 10 uur, hoor. Dat is op zich geen nieuws.
0: Ik dacht ook om 7 uur.
1: Voor jou wel.
0: Maar,
1: ik kijk ook niet altijd, maar goed. Ik kijk ook niet altijd, maar dat hoef ik ook niet, want ik heb het al gezien.
0: Ja.
1: Want ik was erbij.
0: Doe maar. Ja.
1: En voor de mensen die vanavond niet kunnen, zondag om 12 uur in de middag is het nog een keer in de herhaling op TV.
0: En later ongetwijfeld online. En nou, ik zou vanavond gaan kijken. 1Twente TV. En dan met name Hengelo Spel, Franklin Veldhuis. Ik dank je wel.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk, van Wijk,
4: van Wijk. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
7: Dag Michiel.
8: Er zijn de afgelopen maanden een stuk meer verkeersboetes uitgedeeld. Dat komt vooral door verplaatsbare slimme camera's langs de weg, die bijvoorbeeld kunnen zien of je op je telefoon zit. Op de A4 bij Steenberg in West-Brabant is een man om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Zijn auto botste achter op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost de Europese economie veel geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de schatkist daardoor 113 miljard euro misloopt, omdat er op hete dagen minder wordt geproduceerd.
7: Michiel, dankjewel. Tanja, goedemorgen.
9: Wim, goedemorgen. Erwin Verstegen is dinsdagavond met een nipte meerderheid benoemd tot wethouder van Berkelland. De Enschedeër verlaat daardoor de gemeenteraad van Enschede, waar hij namens Belang van Enschede 1 zetel had. Jamie Keiroes, de nummer 2 op de kandidatenlijst, neemt die zetel over. Verstegen kreeg 14 stemmen voor en 13 tegen. CDA en Pro Berkelland stemden tegen zijn benoeming. Hij mag een jaar in Enschede blijven wonen en gaat voltijds aan de slag als wethouder. Een mat op de bodem en actieve kool in de grond moeten de HCH-vervuiling in het Twentekanaal bij Hengelo terugdringen. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo vinden deze combinatie, naar onderzoek van Touw, de beste oplossing. De aanpak kost naar

0: kilogram alcohol per liter uitgeademde lucht. Ruim 2,5 keer de limiet voor ervaren bestuurders. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor de zon. Bij een wat frisse noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 18 graden. In de nacht naar vrijdag wordt het koud en mistig, maar vrijdag schijnt opnieuw de zon.
1: Tanja, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens, 4 minuten over 3 kilometer. En dan andersom op die A1 Stroehoevelaken, 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar op die plek. Voor de rest valt er mee qua vertragingen. Er wordt 1 controlepost gemeld. Dat is op de A1 bij 54.8. Dat is tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar staan ze te controleren. Straks spreken wij met Joep van Deutenkom over zijn nieuwe theaterstuk dat vanavond gespeeld wordt in Stadstheater De Bond in Oldenzaal.

Nieuw werkje van Alex Warren, zeg je dan. Werkje van zijn hand. En dat ding dat heet Emerald Ice hier op Twente FM. Vandaag wat zon, af en toe een wolkje en 19 graden wordt het vandaag. Dus we mogen niet klagen, laten we wel wezen. Toch? We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar 24 september 1984, want dan verschijnt het album Tonight van David Bowie. Volgens critici stelt deze LP behoorlijk teleur. Blue Jean, de eerste single van het album, komt in Groot-Brittannië niet verder dan de zesde plaats. In Nederland komt het album op 6 oktober 1984 binnen in de LP Top 50. Bereikt uiteindelijk de zevende plaats. De titelsong wordt in december 1984 uitgebracht als single. Dat is een duet met Tina Turner, Tonight dus. En die komt niet verder dan 53 in Amerika. De live versie van Tonight wordt 4 jaar later uitgebracht en wordt een nummer 1 hit in Nederland. Uiteindelijk dus vanaf 28 januari 1989 staat de single 4 weken lang op numero uno. We hebben het over Tonight van David Bowie, de single met Tina Turner. Nou, wat staat er nog meer op het album? Love in the Alien werd ook gehit. Nee, Don't Look Down, God Only Knows, Neighbors Threat, Tumble and Twirl. En ja, wat ook op single verdween, of verscheen, was deze.

Het album Tonight verschijnt op deze dag in 1984. Het album van David Bowie, stelt teleur, zegt men. Dit was een van de singles vanaf het album Blue Jean. Dat wordt uiteindelijk nummer 10 in de top 40.

Andrew Track en Ultra 54 hier op Twente FM. Het is donderdagochtend. Wat een mooie dag, lekker genieten. En over een mooie dag gesproken, vanavond is er het Hengelo Spel. En ik heb nog even gecheckt bij de planner, bij zeg maar de tv-gids van 120 TV. Het is vanavond om 7 uur te zien, dus normaals om 7 uur. Vanavond ook om 10 uur, dat klopt dus wat Franklin zei. En zondag om 11 uur, dus vanavond om 7 uur Hengelo Spel op 120 TV. Daar is het allemaal na te kijken, na te lezen en ook, vooral te bekijken. Leuke items, en dat heb je net gehoord van Franklin hier in de show. Nou, mijn bordje is leeg. Wordt er nog gebeld? Want ik ben nog even aan het bellen ondertussen. Nee, dat gaat nog niet willen worden. Nou, dat wordt dan morgen wel. Joepie de poepie. Die gaan we morgen bellen als het een beetje mee zit, althans. Hè. Al een voorwaarde, je moet oppakken. Hè. Dat is wel even een ding natuurlijk. Zeker weten. Zeg straks hier Mark. Mark.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.vennegoor.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land is de N48 Hogeveen richting Ommen dicht bij de aansluiting met de N36. Dit komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Ik heb ze twee keer voorbij zien komen in Levende Lijven. Level 42, dat was al een keer in 1988 in IJsselhallen in Zwolle, als ik me niet vergis. En vorig jaar geleden nog een keer in Doornroosje in Nijmegen. Ze blijven ongekend populair en lekker spelen. Level 42 hoorde je met To Be With You Again als de aftrap voor deze aflevering vanuit.

Family of the Year met Hero. En daarvoor Ilse de Lange, The Lonely One en Thike, om helemaal compleet te zijn, met When I Get You Alone. Het weer van vandaag ziet er lekker uit. 18 graden, de zon is aanwezig, de wind komt vanuit het noordwesten.

0: u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Er moet een combinatie van maatregelen doorgevoerd worden om te zorgen voor minder HCH in het Twentekanaal bij Hengelo. Afgelopen jaar werd hier naar onderzoek verricht, onder meer qua de doorstroming van het grondwater. Dat wees uit dat ongeveer 65% van de HCH-verontreiniging via het grondwater aan de noordzijde van de combi-terminal Twente in het oppervlaktewater komt. Met deze kennis zijn gerichte maatregelen mogelijk. Zo adviseert het onderzoek plaatsing van een reactieve mat met actief kool op de bodem van het kanaal ten noorden van de voormalige fabriek Storkchemie. En ten noorden en oosten van het terrein komt een scherm van actief kool. Rijkswaterstaat gaat informatie uit het onderzoek en de aanbevolen maatregelen gebruiken om de verdere aanpak te formuleren. Sportverenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal hebben nog tot 30 september de gelegenheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat om een subsidieregeling sociaal domein, waarbij allerlei activiteiten gesteund kunnen worden. Die moeten bijdragen aan het gezonder, sterker en meer verbonden maken van de inwoners. De activiteiten moeten dan starten na 1 januari 2027. En ook moet in ieder geval een begroting en een activiteitenplan ingediend worden. De looptijd van de subsidie is maximaal 2 jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En Stichting De Welle in Wierde is nog op zoek naar diverse maatjes. In Wierde en Enter zijn verschillende inwoners die graag iemand vinden om iets mee te doen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum, een rondje wandelen of af en toe een kop koffie op een terras of soortgelijke activiteiten. Dat vergt niet veel tijd of moeite, maar is voor de mensen van grote waarde. De Welle koppelt hen graag aan een vrijwillig maatje. Het is prettig wanneer die beschikken over een auto en eventueel een rollator kunnen vervoeren. Daar staat tegenover gezellige uitstapjes, mooie gesprekken en voldoening. Dat je echt iets voor een ander kunt betekenen. Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met Stichting De Welle. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met volop ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder met minimumtemperaturen van 4 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

zijn natuurlijk veel duo's in de wereld van de popmuziek. Dit was er eentje van David Grant en Jackie Graham. Ook zij gingen op een gegeven moment ieder hun eigen weg. Maar deze hit scoorden ze nog samen. Could it be I'm falling in love? Komende zaterdag is ook de opvanglocatie voor vluchtelingen in Hengelo geopend voor het publiek. Dit in het kader van de landelijke Open AZC-dag. De gemeente en het CDA, het COA moet ik zeggen, die hopen dat er veel mensen een kijkje komen nemen. Dat kan al vanaf 12:30 tot en met 4:00 in de middag. En dat is dan bij de opvang aan de Hanzeweg 121. Ieder

Heerlijke plaats van Bad English en Straight to the Heart. Morgen is er weer Formule 1. De Grand Prix van Azerbeidzjan staat op de agenda. Morgen de eerste vrije training om 10:30. De tweede vrije training om 14:00. Zaterdag om 10:30. De derde vrije training. En de kwalificatie om 14:00. En de hoofdrace aanstaande zondag begint al om 1:00.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
6: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en NIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse partij die de vorige verkiezingen won is tweede. De opkomst is jaren niet zo laag geweest, nog geen 40%. Vooral jongeren hebben geen vertrouwen in de politiek en bleven thuis. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Prince aan het begin van deel 2. De uitzendkracht voor deze donderdag de 24e september. De dag waarbij het weer lekker zonnig is. Bij een middagtemperatuur van maximaal 18 graden. De komende dagen wordt het zelfs nog warmer. Na het weekend zelfs een graad of 24.

trio Wilson Phillips met Hold On en Mary Mary hoorde je daarvoor nog met de Shackles en Praise You. Vanaf morgen dan is er tot en met 12 oktober de Bodemdierendagen. Mensen worden dan aangemoedigd om in hun tuin, balkonplanten of in de openbare ruimte te kijken wat er zoal leeft. Bodemdieren zoals regenwormen, pissebedden en duizendpoten zijn onmisbaar voor een gezonde bodem. Ze helpen planten groeien, verwerken bladeren en zorgen ervoor dat water goed in de grond trekt. Door het aantal te tellen kunnen we hier beter zicht in krijgen. Onder meer de gemeente Enschede doet actief mee met deze actie. Mensen die mee willen helpen, maar zelf geen tuin of dergelijke hebben, kunnen ook contact opnemen met de gemeente. Dan wordt gekeken naar een goede meetlocatie, zodat het bruikbare inzichten levert.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Er moet een combinatie van maatregelen doorgevoerd worden om te zorgen voor minder HCH in het Twentekanaal bij Hengelo. Afgelopen jaar werd hier naar onderzoek verricht, onder meer qua de doorstroming van het grondwater. Dat wees uit dat ongeveer 65% van de HCH-verontreiniging via het grondwater aan de noordzijde van de combi-terminal Twente in het oppervlaktewater komt. Met deze kennis zijn gerichte maatregelen mogelijk. Zo adviseert het onderzoek plaatsing van een reactieve mat met actief kool op de bodem van het kanaal ten noorden van de voormalige fabriek Storkchemie. En ten noorden en oosten van het terrein komt een scherm van actief kool. Rijkswaterstaat gaat informatie uit het onderzoek en de aanbevolen maatregelen gebruiken om de verdere aanpak te formuleren. Sportverenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in Oldenzaal hebben nog tot 30 september de gelegenheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat om een subsidieregeling sociaal domein waarbij allerlei activiteiten gesteund kunnen worden. Die moeten bijdragen aan het gezonder, sterker en meer verbonden maken van de inwoners. De activiteiten moeten dan starten na 1 januari 2027. En ook moet in ieder geval een begroting en een activiteitenplan ingediend worden. De looptijd van de subsidie is maximaal 2 jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En Stichting De Wellen in Wierden is nog op zoek naar diverse maatjes. In Wierden en Enter zijn verschillende inwoners die graag iemand vinden om iets mee te doen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum, een rondje wandelen of af en toe een kop koffie op een terras of soortgelijke activiteiten. Dat vergt niet veel tijd of moeite, maar is voor de mensen van grote waarde. De Wellen koppelt hen graag aan een vrijwillig maatje. Het is prettig wanneer die beschikken over een auto en eventueel een rollator kunnen vervoeren. Daar staat tegenover gezellige uitstapjes, mooie gesprekken en voldoening. Dat je echt iets voor een ander kunt betekenen. Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met Stichting De Wellen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vandaag is een dag met volop ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder met minimumtemperaturen van 4 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Material Lover en Talk To Me, de afgelopen twee hits hier op Twente FM. Je hebt het waarschijnlijk al in het nieuws voorbij horen komen. De gemeente Enschede heeft de balans opgemaakt van de inleveractie van vuurwerk. Mensen die thuis nog vuurwerk hadden liggen, konden dit gratis, anoniem en straffeloos inleveren. En dat heeft toch aardig wat opgeleverd. In totaal 602 kilo consumentenvuurwerk, 67 kilo flitspoedervuurwerk en 17 kilo noodsignalen. En daarnaast leverde een handelaar nog een grote partij aan, maar deze is hier niet in meegerekend.

Please, please, don't leave me. Nee. Trouwens, een vraag binnengekregen met betrekking tot de inleveractie van vuurwerk, waar we het straks even over hadden. De gemeente Enschede heeft er aan meegedaan. Daar hadden misschien wat meer gemeentes aan mee kunnen doen, want ja, de actie was eigenlijk de enige in onze regio, in Enschede dus. En dat heeft toch aardig wat opgeleverd. Dus dat zou misschien andere gemeenten ook wakker hebben moeten schudden. Maar ja, vooralsnog te laat natuurlijk. Andere plekken in Nederland zou nog wel vuurwerk kunnen inleveren als je er vanaf wilt. Ga gewoon even lekker op internet zoeken. Just when

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Koop zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
14: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
15: Ja, die is huis nu echt af.
14: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
15: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
14: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
16: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
17: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunlijk zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kim Jantonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Twente FM.

blij fan van de muziek van Talks ook. Dit was ook een van de vele hits. Such a Shame kennen we natuurlijk nog. En deze It's My Life, zeker niet te vergeten. Daarmee is het derde gedeelte begonnen en de middag voor deze donderdag van 24 september. En misschien ook wel het begin van jouw lekkere lunch. Als je lekker aan tafel gaat, neem er de tijd voor. Eet lekker met ons mee. We leggen de lekkere hits.

De rock ballad van Mr. Big scoorde groot succes in de jaren 80. And To Be With You. Aanstaande zaterdag overmorgen dus, dan wordt de Landelijke Burendag weer gehouden. Ook door heel onze regio zijn er allerlei leuke activiteiten rond het thema ontmoeten in je eigen buurt. Burendag, ooit opgezet trouwens door het koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje Fonds, is inmiddels niet meer weg te denken in onze samenleving. Deze 21ste editie is dan ook een bijzondere mijlpaal. Er zijn voor het eerst namelijk 10.000 activiteiten. En als je wilt weten welke waar, kijk dan even op

0: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de Koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, van Wijk, van Wijk, van Wijk.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Deze hele week staan scholen in de regio stil bij de schoolaanwezigheidsweek. Dit is een regionaal initiatief om het belang van aanwezigheid op school te benadrukken. Jongeren die zonder diploma de school verlaten hebben namelijk 7 keer zoveel kans om maatschappelijk uit te vallen en in de bijstand terecht te komen. Zeker in sommige gemeenten kan dat een aanzienlijk probleem zijn. Diverse scholen pakken dan ook extra uit, zoals het Alma College in Almelo. Hoe minder uren leerlingen missen, hoe beter de uitslagen. En bovendien zijn de sociale contacten op school net zo belangrijk als de leerprestatie, benadrukt de school. Deze week worden de leerlingen dan ook feestelijk onthaald, compleet met rode loper. Per klas ontvangen leerlingen die het meest aanwezig waren ook een leuke prijs. Van 2 tot en met 4 november wordt in Oldenzaal de ondermijningsschool gehouden. Dit is een activiteit om mensen bewust te maken van het thema ondermijnende criminaliteit. Dat komt vaker voor dan je denkt in alle aspecten van de samenleving. Op woensdag 4 november is er een inloopmiddag tussen 1 en 3. Iedereen is welkom om te zien hoe ondermijning eruit kan zien en wat je kunt doen als je iets verdacht ziet. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de gemeente Oldenzaal. En de welzijnsorganisaties Impuls en Wijkkracht gaan intensief samenwerken. De beide organisaties kiezen nu voor een bestuurlijke integratie, waarbij een lang traject aan vooraf is gegaan. Ze gaan de uitvoering in Oldenzaal samenvoegen onder Impuls en het bestuur en overheid worden ondergebracht bij de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties hebben positief geadviseerd over de insteek. Het doel is om zo een sterke, toekomstbestendige organisatie te hebben voor het sociaal werk in Oldenzaal en de regio. Het afgelopen jaar is onderzocht hoe de maatschappelijke opdracht ook op lange termijn goed uitgevoerd kan worden. Door de nieuwe opzet kunnen kennis, expertise en ondersteuning versterkt worden, terwijl de dienstverlening zelf lokaal en dichtbij blijft, aldus de aankondiging. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder, hier en daar kan mist ontstaan met minimum temperaturen van 4 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

What You Want From Me, Adam Lambert en Queen hoorde je daarvoor nog. Die hebben toch wel een verbintenis, want Adam Lambert was natuurlijk ooit zanger stand-in voor Freddie Mercury bij Queen. De gemeente Enschede die gaat door met de proef voor de grotere statiegeldmachines. Een jaar geleden opende Enschede als eerste stad in Nederland 3 losstaande statiegeldmachines in de openbare ruimte. Het gaat om een publiek-private samenwerking. Resultaten van het eerste jaar zijn positief. Inwoners, bezoekers en ondernemers maken veel gebruik van de machines. In het eerste jaar werden er in totaal maar liefst 1,1 miljoen statiegeldverpakkingen ingeleverd.

Twent FM met muziek van Roxette in de look. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 24 september. De dag dat Danny Mirror een nummer 1 hit had in 1977 op 24 september met I Remember Elvis Presley. En hij bleef daarmee 2 weken lang op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag, 30 jaar geleden, in zijn woonplaats Groningen, overleed damgrootmeester Jannes van der Wal. Van der Wal leed aan leukemie. Werd in 1982 wereldkampioen en was in totaal 4 keer kampioen van Nederland. Van der Wal manifesteerde zich trouwens ook nog als pianist, bridger en schaker. Maar stond ook bekend omdat hij regelmatig te laat kwam, omdat hij zich versliep. Zeker als hij naar het toernooi toe moest. Hij was zelfs een keer vergeten om de trein uit te stappen. Hij werd slechts 39 jaar. Tot zo.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 4 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file aan de grens en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Kershaw bij Twente FM. Hey, donderdagmiddag op je radio. Lekker hoor, donderdag alweer. Ja, ik weet niet hoe jouw week gaat, maar die van mij die vliegt echt voorbij. Dus kom, schuif gezellig aan of je net, of je nou thuis zit, onderweg bent... of ondertussen probeert te doen alsof je ergens heel druk aan het werk bent. Ik zeg niks. Laten we er gewoon een gezellige middag van maken. Zometeen Ed Sheeran, maar eerst Cameron Whitecomb.

David Bowie en Modern Love. Ja, vannacht is dan echt de herfst begonnen, om het maar zo te zeggen. Nou, en ik ben direct verkouden, het schiet ook weer lekker op. Het is door de middag en ik ben wat leuks tegengekomen. Want er zijn namelijk nieuwe luchtfoto's beschikbaar van verschillende plekken in Twente. En dat vind ik dus altijd heel fascinerend. Hè? Een plek waar je iedere dag langs rijdt, die ziet er van boven ineens compleet anders uit. Ja, je ziet hoe dorpen gegroeid zijn, waar vroeger weilanden lagen en hoeveel er in een paar jaar eigenlijk verandert zonder dat je dat zelf doorhebt. Ja, dus als je van oude foto's, kaarten of gewoon een beetje rondneus houdt, ja, hier kun je jezelf aardig in verliezen. Het hele verhaal en de beelden die vind je bij ons op de website 120.nl.

0: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van
1: Wijk, van Wijk. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Deze hele week staan scholen in de regio stil bij de schoolaanwezigheidsweek. Dit is een regionaal initiatief om het belang van aanwezigheid op school te benadrukken. Jongeren die zonder diploma de school verlaten hebben namelijk 7 keer zoveel kans om maatschappelijk uit te vallen en in de bijstand terecht te komen. Zeker in sommige gemeenten kan dat een aanzienlijk probleem zijn. Diverse scholen pakken dan ook extra uit, zoals het Alma College in Almelo. Hoe minder uren leerlingen missen, hoe beter de uitslagen. En bovendien zijn de sociale contacten op school net zo belangrijk als de leerprestatie, benadrukt de school. Deze week worden de leerlingen dan ook feestelijk onthaald, compleet met rode loper. Per klas ontvangen leerlingen die het meest aanwezig waren ook een leuke prijs. Van 2 tot en met 4 november wordt in Oldenzaal de ondermijningsschool gehouden. Dit is een activiteit om mensen bewust te maken van het thema ondermijnende criminaliteit. Dat komt vaker voor dan je denkt in alle aspecten van de samenleving. Op woensdag 4 november is er een inloopmiddag tussen 1 en 3. Iedereen is welkom om te zien hoe ondermijning eruit kan zien en wat je kunt doen als je iets verdacht ziet. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de gemeente Oldenzaal. En de welzijnsorganisaties Impuls en Wijkkracht gaan intensief samenwerken. De beide organisaties kiezen nu voor een bestuurlijke integratie, waarbij een lang traject aan vooraf is gegaan. Ze gaan de uitvoering in Oldenzaal samenvoegen onder Impuls en het bestuur en overheid worden ondergebracht bij de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties hebben positief geadviseerd over de insteek. Het doel is om zo een sterke, toekomstbestendige organisatie te hebben voor het sociaal werk in Oldenzaal en de regio. Het afgelopen jaar is onderzocht hoe de maatschappelijke opdracht ook op lange termijn goed uitgevoerd kan worden. Door de nieuwe opzet kunnen kennis, expertise en ondersteuning versterkt worden, terwijl de dienstverlening zelf lokaal en dichtbij blijft, aldus de aankondiging. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder, hier en daar kan mist ontstaan met minimum temperaturen van 4 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: The Indian and Dancing on My Feeling.
1: De onmenige 999.
0: Ja, de shuffle is vandaag blijven staan op nummer 286. Aha, en Take On Me. En een leuk weetje, dit nummer was helemaal niet meteen een wereldhit. Ja, er bestond al een eerdere versie die in 1984 werd uitgebracht en behoorlijk flopte. Die klonk zo.

combinatie van echte beelden en potloodanimaties. Ja, en toen ging die wel. Ja, de video die won uiteindelijk zelfs 6 MTV Music Award video's in 1 jaar tijd. Niet slecht voor een plaat die eerst nauwelijks iemand wilde hebben. Op nummer 286 uit de onmeunige 999. Dit is

blijft toch een lekkere plaat. Rio Maywood, sorry je bij Twente FM. Als je dit weekend nog niks op de planning hebt staan, dan heb ik nog een hele leuke voor je. Want in Geesteren is zaterdag en zondag het Vliegerfeest Twente. En dan hebben we het niet alleen over zo'n klein vliegendingetje dat je vroeger op vakantie met geen mogelijkheid de lucht in kreeg. Nee, er komen grote showvliegers, vliegerteams en allerlei bijzondere exemplaren die de lucht in gaan. Ja, en vooral met kinderen lijkt me dat eigenlijk best even leuk om langs te gaan. Dus mocht je zaterdag of zondag nog een gaatje hebben, Vliegerfeest Twente in Geesteren. Meer informatie en tijden en het programma, dat vind je natuurlijk bij ons op de website twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
16: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiaal heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiaal goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

en undecided op deze, ja, mag ik het wel zeggen, lekkere donderdagmiddag. Temperaturen die stijgen naar 20 graden. Het wordt alleen maar beter. Ja, de temperaturen gaan alleen maar verder omhoog. En het wordt gewoon prachtig weer. Iets met een hoog drukgebied. Ja, kunnen het wel een Indian summer noemen, hè? Hey, vandaag is het World Bollywood Day. En toen ik dat zag, moest ik eigenlijk meteen aan films denken. Niet per se Bollywood films, maar gewoon goede films dan, hè. Ja, welke film kun jij echt iedere keer opnieuw kijken? Dat wil ik wel graag van je weten. Zo'n eentje waarvan je halverwege langs hebt en denkt, ja hoor, die laten we lekker staan. Ook al heb je hem al 12 keer gezien. Ik heb zelf ook een paar van die films. Ja, weet precies wat er gaat gebeuren, maar toch blijf je kijken. En je weet ook wel hoe het afloopt, maar toch blijft hij leuk. Nou, welke

Set fire to the rain, Adele bij Twente FM. Ja, ik vroeg jou net in het kader van Bollywood Dag, World Bollywood Day eigenlijk. Welke film kun jij echt iedere keer opnieuw kijken? Nou, daar zijn een aantal appjes van binnengekomen. En ik moet wel zeggen, het is wel cliché hoor, maar... Ja, er zitten er wel een paar in mijn straatje waarvan ik zei, ja, die pasten er bij mij ook wel in. We beginnen met Anouk, die zegt Dirty Dancing. Als hij op tv is, ben ik weg. Mijn man weet inmiddels dat hij dan niks meer aan mij heeft en ook niks meer hoeft te zeggen. Ja, dat is duidelijk. Ja, ik ben wel eens benieuwd of er überhaupt nog mensen film op tv kijken. Ik bedoel, dan moeten we reclame kijken. Ik bedoel, de laatste keer een film... dan zoek je hem toch even terug op Netflix. Anders dan weet je zeker dat je nog een uur reclame moet kijken. Ja, dat is ook niet wat, hè? Tom, die stuurt Back to the Future. Ja, dat is ook een van mijn favorieten, Tom. En dan het liefst alle drie achter elkaar, als het moet, zegt hij. Ja, dat zijn ook van die films die op het ene of... ja, op een of andere manier niet echt oud lijken te worden. Nou ja... Ja, wel als je kijkt naar wat van televisies ze hebben en geen mobieltjes en wat voor auto's er rondrijden. Maar het blijven gewoon leuke films. Ja, helemaal mee eens. Even kijken. Gerben uit Rijssen, die heeft ook een hele goede. Saving Private Ryan. Ik kan hem bijna meepraten inmiddels. Ja, dat is meteen een compleet een andere sfeer. Maar ja, ik snap hem wel. Even kijken. De dames uit Almelo, die zitten op dit moment in de kantine. Was te verwachten deze, hè. Mamma Mia, niet omdat het per se een goede film is... maar omdat we alle liedjes kennen. Ja, jullie zijn alvast in de stemming aan het komen voor morgenmiddag, denk ik. Hè? De opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday. Onthoud die even. Misschien morgen even insturen. Abba met Mamma Mia. Hey, volgens mij hoef ik het ook geen twee keer te vragen. Twente die heeft niet alleen Guilty Pleasures in muziek... maar ook gewoon Guilty Pleasures in films. Hey, het is door de middag. Zometeen word je bijgepraat over het laatste streeknieuws. Maar eerst nog Alesso en Sarah Larsson. Dit is Words.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Deze hele week staan scholen in de regio stil bij de schoolaanwezigheidsweek. Dit is een regionaal initiatief om het belang van aanwezigheid op school te benadrukken. Jongeren die zonder diploma de school verlaten hebben namelijk 7 keer zoveel kans om maatschappelijk uit te vallen en in de bijstand terecht te komen. Zeker in sommige gemeenten kan dat een aanzienlijk probleem zijn. Diverse scholen pakken dan ook extra uit, zoals het Alma College in Almelo. Hoe minder uren leerlingen missen, hoe beter de uitslagen. En bovendien zijn de sociale contacten op school net zo belangrijk als de leerprestatie, benadrukt de school. Deze week worden de leerlingen dan ook feestelijk onthaald, compleet met rode loper. Per klas ontvangen leerlingen die het meest aanwezig waren ook een leuke prijs. Van 2 tot en met 4 november wordt in Oldenzaal de ondermijningsschool gehouden. Dit is een activiteit om mensen bewust te maken van het thema ondermijnende criminaliteit. Dat komt vaker voor dan je denkt in alle aspecten van de samenleving. Op woensdag 4 november is er een inloopmiddag tussen 1 en 3. Iedereen is welkom om te zien hoe ondermijning eruit kan zien en wat je kunt doen als je iets verdacht ziet. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de gemeente Oldenzaal. En de welzijnsorganisaties Impuls en Wijkkracht gaan intensief samenwerken. De beide organisaties kiezen nu voor een bestuurlijke integratie, waarbij een lang traject aan vooraf is gegaan. Ze gaan de uitvoering in Oldenzaal samenvoegen onder Impuls en het bestuur en overheid worden ondergebracht bij de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties hebben positief geadviseerd over de insteek. Het doel is om zo een sterke, toekomstbestendige organisatie te hebben voor het sociaal werk in Oldenzaal en de regio. Het afgelopen jaar is onderzocht hoe de maatschappelijke opdracht ook op lange termijn goed uitgevoerd kan worden. Door de nieuwe opzet kunnen kennis, expertise en ondersteuning versterkt worden, terwijl de dienstverlening zelf lokaal en dichtbij blijft, aldus de aankondiging. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder, hier en daar kan mist ontstaan met minimum temperaturen van 4 graden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. En op de A12 richting de Duitse grens doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Ja, en soms dan spit ik eens even onze website door, twentefm.nl. En dan vind ik dit soort berichten altijd wel leuk om tussendoor even mee te pakken. Ja, een lokaal initiatief hier in Twente heeft de afgelopen tijd genoeg geld en vrijwilligers bij elkaar gekregen om daadwerkelijk door te kunnen. En dat klinkt misschien klein, maar volgens mij onderschatten we soms hoeveel dingen hier alleen bestaan, omdat mensen gewoon zeggen, kom, we gaan het regelen. Sportclubs, dorpsfeesten, buurtprojecten. Ja, zonder vrijwilligers hield de helft volgens mij binnen een maand op met bestaan. Dus bij deze, mocht je ergens vrijwilliger zijn, goed bezig. Ja, meer lokale verhalen vind je natuurlijk op onze website, twentefm.nl.

Build the City bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Ja, als je naar buiten kijkt, dan is het voor de liefhebbers van de zomer even opgelet. Want de zomer komt letterlijk en figuurlijk even terug. Nu zit je alweer met handschoenen op de fiets, omdat het bijna vriest. Sterker nog, vannacht kan het onder het vriespunt komen in Twente. Aan de grond dan weliswaar. Maar voor de zomerliefhebbers goed nieuws. Want de temperaturen gaan aanstaand weekend ook gewoon omhoog. Met dinsdag zelfs een uitschieter naar 28 graden, ja. En dan heb je bijna al je thermo-ondergoed alweer uit de kast gehaald. Kun je zomerkleding toch nog even van stal halen. Want het wordt volgende week warm. En ik heb het vorige keer ook al gezegd. Ja, wanneer weten we dat het de laatste keer is? Ik heb geen flauw idee. Nou ja, mocht je er van de zomer houden, geniet er nou even van. Want de temperaturen gaan dus lekker omhoog. Hey, zometeen tijd voor het nieuws van 3.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
12: Ja. Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu twee mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de twee verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oppenzeil-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je er vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel.
13: jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

Miley Cyrus en End of the World bij Twente FM. Ja, ik kreeg vanmorgen zo'n melding op mijn telefoon. Die zul je vast herkennen. Herinnering van 5 jaar geleden. Ja, dan druk ik daar altijd op. 5 minuten later zit ik foto's terug te kijken waarvan je compleet vergeten bent dat ze nog bestonden. Ja, vakanties, mensen die je al jaren niet hebt gezien. En vooral foto's waarvan je denkt, ja, waarom heb ik daar in vredesnaam een foto van gemaakt? Ja, ik kwam parkeerplekken tegen. Een serienummer van een apparaat. 3 foto's van een menukaart. En toch durf ik niks weg te gooien. Ja, ik kan wel zeggen dat mijn telefoon inmiddels een soort digitale rommelhok is geworden. Om het maar zo te zeggen. Maar wel eentje waar ik af en toe heel graag doorheen neus. En ja, dat vind ik altijd het mooiste. Vroeger had je fotoboeken. Die staan ergens in de kast. Of die staan op zolder. En je telefoon heb je toch eigenlijk elke dag in de hand. En ja, dan vind ik dat wel leuk dat zulke soort herinneringen terugkomen. Alhoewel er soms ook herinneringen terugkomen waar je liever niet meer aan herinnerd wilt worden. Nou goed, dat dus. Hey, het is door de

0: Billy Ocean en Loverboy.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Luister even naar die stem zometeen. Marie Fredriksson. En het grappige is, deze plaat werd helemaal niet geschreven voor Pretty Woman. Hij bestond al een paar jaar voordat de filmmakers hem ontdekten... en vroegen of Roxette een aangepaste versie wilde maken. Ja, toen kwam de film Pretty Woman en ineens kende de hele wereld hem, Roxette. En It Must Have Been Love. Even lekker, helemaal niks.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De 12-jarige Isabel Merbus uit Enschede heeft een grote rol in de nieuwe Netflix-serie The Eight Club. Ze stond op de set met haar eigen moeder Carine Roldaan, die de casting deed en optrad als spelcoach. De moeder benadrukte dat er geen sprake is van vriendjespolitiek, omdat 40 meisjes auditie deden en de keuze bij de productie en de regie lag. Een 26-jarige bestuurder uit Enschede is dinsdagavond aangehouden na een aanrijding op de Gronauwse straat in Glanenbrug, waarbij niemand gewond raakte. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en zat daarmee ook achter het stuur. Op het politiebureau bleek dat hij 530 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht had. Ruim 2,5 keer de maximale toegestaande limiet. En Erwin Versteeg is dinsdagavond met 1 stem in zijn voordeel benoemd tot wethouder van Berkelland voor Samen voor Berkelland. Versteeg was raadslid voor Belang van Enschede en zijn zetel werd overgenomen nu door Jamie Kerroes. De benoeming van de Enschedeër had de nodige voet in aarde. CDA en pro-Berkeland stemden tegen vanwege zijn politieke reis en standpunten. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking, enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt af naar 7 tot 10 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Engelo richting de Duitse grens. Voor de grens bij de controle staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N35 Zwolle-Almelo voor Raalte 2 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Brian Bad bij Twente FM. Hey, we gaan weer eens even kijken waar iedereen uithangt. Want het is tijd voor de laatste kilometer van deze werkdag. En vandaag wil ik eigenlijk één ding extra weten. Met wie luister jij? Doe je dat toch alleen in de auto? Doe je dat met collega's? Thuis met de kinderen? Misschien staat hij ergens in de winkel of een werkplaats aan. Dat kan natuurlijk ook. Laat even weten waar je zit en wie er met je meeluistert. Vind ik gezellig. Kun je doen.

Eva Max en Every Time I Cry bij Twente FM. Hey, de laatste kilometer van de werkdag. We rijden hem samen. Even kijken met wie we allemaal radio zitten te luisteren. Vind ik leuk. Ronald en Kevin in de werkplaats staat hier iedere middag aan. Kevin bepaalt alleen veel te vaak hoe hard. Kijk, ik hou ervan, Kevin. Ja, ik vermoed dat Kevin diegene is die dit appje niet gestuurd heeft. Tenminste, dat denk ik. Zou zomaar kunnen, toch? Fleur uit Oldenzaal die zegt: alleen in de auto, kinderen net afgezet bij opa en oma, en nu 20 minuten helemaal niemand die iets van me wil. Oeh, Fleur. Oh, dat vind ik altijd heerlijk. Gaat de radio bij mij altijd nog een standje harder als er lekkere muziek op is, hoor. Precies. Groetjes van Kapsalon De Knip. Oh, dat vind ik ook leuk. 4 klanten, 3 collega's en volgens mij luistert iedereen mee. Kijk, dan moeten we eens op mijn woorden gaan letten, denk ik. Hè? Gezellig dat je erbij bent in ieder geval. Ik zal me gedragen de komende tijd. Martijn is vrachtwagenchauffeur. Mijn collega slaapt naast me. Zal dat ook eens meeluisteren? Nou, technisch gezien hoort hij waarschijnlijk meer van mij dan hij zelf doorheeft. Nou, dus ja, ik reken hem goed. Ja, waarom ook niet? Lieke uit Borne die stuurt nog met mijn moeder in de keuken. We zijn appeltaart aan het bakken voor morgen. Kijk, je kunt dat wel even naar de studio brengen. Is geen enkel probleem. Doe er ook even een beetje slagroom bij. Dat is allemaal gekheid. Dus, ja, wel lekker natuurlijk appeltaart, hè? Nou, goed bezig allemaal. Hey, wat het mij betreft, maak er nog een donders mooie middag van. De werkdag zit er bijna op. Als je nog een half uurtje of een uurtje moet, strek er nog even. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws uit Twente. En natuurlijk de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. Jordi Goorman, Twente komt thuis. En morgen dan is het alweer vrijdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Van wij, van wij, van wij.
6: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
5: Van Wijk, van Wijk, van Wijk, van Wijk.
7: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: FM, de politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

0: Dikke hit voor Cat's Eye. Animal beestachtig lekkere muziek voor je donderdagmiddag.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor Harry Styles, Late Night Talking. Welkom, het is donderdag inderdaad. Vandaag 24 september. Het is een lekker zonnig dagje in ieder geval. Met volle ruimte voor de zon. Temperaturen van zo'n 18 graden. Het is lekker nazomeren geblazen. Ook de komende dagen ziet het er in ieder geval goed uit. Daar hoor je straks meer over. Met onder andere vandaag in het nieuws dat werknemers steeds vaker uitvallen vanwege stressgerelateerde klachten. Het is een soort nieuwe beroepsziekte aan het worden bijna. Hoe erg is dat in Twente? Of valt het hier misschien wel mee omdat het hier gewoon wat meer hen en gaan is of zo? Dat zou kunnen. We gaan straks eens even kijken. Verder een satirische video die deze week verscheen van Roel Maalderink. Hij had een video gemaakt met de Metaglass, de bril waarmee een camera zeg maar opnames kan maken, bij het hoofdkantoor van Meta. Maar Meta zelf vond het minder grappig. Die heeft de video van Facebook gehaald. Hij is dat wel via YouTube te vinden, dus dat kun je dan sowieso wel bekijken. En verder is er uitkomst van het onderzoek naar de verhoogde concentraties HCH in de Twentekanaal bij Hengelo. In het verleden zat er een Stork chemiefabriek en die zorgt voor verhoogde concentraties in dat kanaal. Er zijn nu maatregelen en aanbevelingen en Rijkswaterstaat gaat daarmee aan de slag. Je hoort er straks meer over hier in de middagshow voor Twente. Nou, daarover gaan we het hebben. Heel veel lekkere muziek hoor je ook straks. The Emotions, je hoort straks de Time Bandits, Yves Berendsen. En dit is eerst James Ingram samen met Michael McDonald.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Laatste loodjes van de ene laatste werkdag van de week. Dus eigenlijk ook de laatste loodjes van deze werkweek, toch? Ja, oké, morgen of vrijdag, maar dan wordt het lekker weekend. Zojuist hoorde je The Best of My Love van The Emotions.
1: Twente komt thuis met Jordy Goorman.
0: En daarvoor nog iets anders uit de jaren 80 van James Ingram en Michael McDonald. Jamo Be There. Bij de middagshow voor Twente was je lekkere track, je muzikale hart onder de riem voor deze donderdag. Mocht je denken, poh jongens, is het al 5 uur? Nee, nog niet. Het is 4 uur. Dat is toch tijd voor zo'n soepie? Hoort er geloof ik ook bij. Doen mensen dat eigenlijk nog? Vraag ik me wel eens af op de werkvloer. Maar goed, ik vind hem niet te achter die soep. Maar goed, dat is even een persoonlijke noot. Vandaag in het nieuws. Steeds meer werknemers die vallen langdurig uit door stress. Het aantal verzuimdagen door stressgerelateerde klachten is de afgelopen jaar met 12% gestegen. In 5 jaar tijd bedraagt de stijging zelfs 49%. Nieuwe beroepsziekte bijna. Het zijn cijfers die vandaag naar buiten kwamen op basis van berekeningen van Arbonet en Human Capital Care. De werkdruk die speelt een belangrijke rol, maar ook privéproblemen, waaronder financiële zorgen, mantelzorg, gezondheidsklachten die kunnen bijdragen aan stress. Dat is wel een beetje stichting open deur natuurlijk, maar ja, het is een ding om rekening mee te houden. En ook heel vaak onderschat natuurlijk, want je ziet het vaak niet aan mensen die een beetje op hun tandvlees lopen. Vooral langdurige uitval heeft grote gevolgen. Slechts 11% van de verzuimmeldingen is verantwoordelijk voor 83% van alle verzuimdagen. Werknemers die door stress uitvallen zitten gemiddeld bijna een jaar thuis. En bij burn-outs loopt dat zelfs op tot 338 dagen. Volgens Arbonet is het daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers signalen van stress eerder herkennen. Daarmee kan mogelijk worden voorkomen dat klachten leiden tot maandenlange uitval met alle ellende van dien. Je spreekt ook echt mensen die wel eens een burn-out hebben gehad, die schijnen daar ook bijna niet meer van te herstellen. Dus het is echt wel een beroepsziekte waar je rekening mee moet houden. En bij voorkeur voorkomen natuurlijk, als het even kan. Met elkaar er in ieder geval voldoende over praten en klachten serieus nemen. We zijn natuurlijk als nuchtere tukker ook wel een beetje, wow, valt wel met, geetwa. Ja, geetwa is vaak, het gaat eigenlijk niet zo heel best. Maar wees je er in ieder geval bewust van. Het is beroepsziekte nummer 1 en het kan dus leiden tot langdurige uitval. Word je ook geen beter mens van. Dat in ieder geval vandaag in het nieuws. Je luistert naar de middagshow met straks nog veel meer nieuws. Namelijk het Twente FM streeknieuws. De update van onze nieuwsredactie hoor je zelf. En dit zijn de Town Bandits. Endless Road op Twente FM.

Alleen met jou, gezelligheid van Yves Beres. Hij doet dit seizoen mee met de beste zangers. Dit was trouwens samen met Emma Heesters. Gezellige plaat, kunnen we gebruiken. Zometeen het Twente FM Streeknieuws. Ga je horen dat deze fijne remake van die grote hit van Fateless door Bebe Rexha.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote verhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De 12-jarige Isabel Merbus uit Enschede heeft een grote rol in de nieuwe Netflix-serie The Eight Club. Ze stond op de set met haar eigen moeder Carine Roldaan, die de casting deed en optrad als spelcoach. De moeder benadrukte dat er geen sprake is van vriendjespolitiek, omdat 40 meisjes auditie deden en de keuze bij de productie en de regie lag. Een 26-jarige bestuurder uit Enschede is dinsdagavond aangehouden na een aanrijding op de Gronhouse straat in Glanenbrug, waarbij niemand gewond raakte. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en zat daarmee ook achter het stuur. Op het politiebureau bleek dat hij 530 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht had. Ruim 2,5 keer de maximale toegestaande limiet. En Erwin Versteeg is dinsdagavond met 1 stem in zijn voordeel benoemd tot wethouder van Berkelland voor Samen voor Berkelland. Versteeg was raadslid voor Belang van Enschede en zijn zetel werd overgenomen nu door Jamie Kerroes. De benoeming van de Enschedeër had de nodige voet in aarde. CDA en pro-Berkeland stemden tegen vanwege zijn politieke reis en standpunten. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking, enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt af naar 7 tot 10 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 35 minuten door een ongeluk. De afrit is daar dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N50 en N35 Zwolle-Almelo bij Raalte 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Rick Springfield was volgens mij een one-hit wonder in de jaren 80 met deze Celebrate Youth. Wel een leuke plaat. Fijn om weer eens een keer te draaien. Daarvoor werd je nog bijgepraat door de nieuwsredactie van 1 Twente met een update van het streeknieuws uit Twente. En als je online bent, dan kun je onder andere ook even de nieuwe aflevering van Holy One Touch Twente checken. Die vind je via twentefm.nl/luister, je wekelijkse portie religie uit Twente. En deze keer een mix van christelijke pop, worship en hiphop in deze aflevering die je vindt via twentefm.nl/luister. Je wekelijkse portie Twentse religie als extra radioprogramma terug te vinden op twentefm.nl/luister.
1: Hey, listen up y'all, this room's a mama, hit it!

Brilliant, de combi van Olivia Dean en Sam Fender. En ook nog hier de Pasadena's en Tributes op je donderdagmiddag. Wat een lekker zonnig dagje vandaag met de temperaturen van zo'n 18 graden. Heerlijk. Vanavond en vannacht dan is het ook helder. Koelt er behoorlijk af trouwens. Minimumtemperaturen liggen rond de 4 graden. Mogelijk dat er later vannacht nog een enkel mistbankje ontstaat. En morgen hier vrijdag wordt weer zo'n lekkere nazomerdag. Ook dan is er veel zon en lopen de temperaturen in de middag op naar 21 graden. Nou, dat wordt een terrasje pakken morgenmiddag misschien wel. Het weekend ook lekker nazomeren. Ietsje meer bewolking, maar ook dan veel ruimte voor de zon. De temperaturen tussen de 21 en 22 graden. En als je denkt, nou, hebben we dat ook weer gehad, die nazomer? Nee hoor, het gaat volgende week gewoon verder. Dus jammer dat het werkweek is. Maar ik zie zelf midden volgende week temperaturen van 26 graden. Kortom, droog, veel zon en oplopende temperaturen. Nazomer.

Stella Lefty, Boston. Lekker plaatje voor de Michael Jackson, Remember the Time. We gaan richting het einde van je werkdag. En dat betekent ook vandaag weer de 5 uur uit je dakplaat. Ik zoek nog suggesties wat we je horen als muzikale afsluiting.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten. Bij de kerk.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de tweede en derde tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Daar is de vertraging een half uur door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A12 Duitse grens Utrecht bij Knappend Grijshoord 10 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierden is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: Teddy Swims. Oftewel, someone who isn't me sometimes. Daar staat Swims voor. En Teddy was een soort knuffelnaampje vroeger toen hij nog jong was. Toen Teddy nog een jonge Teddy was.
1: Twente komt thuis.
0: Teddy weer, ja inderdaad. En daarvoor Rose for Cuddly Toy. Over teddyberen gesproken trouwens. De 5 uur uit je dakplaat. Leuke suggestie, die kwam binnen via de mail. Mike die stuurde een mailtje naar jordi@twentefm.nl voor zijn favoriete track aan het einde van de werkdag. Dus hopelijk bij deze het gas niet te ver ingetrapt als je onderweg naar huis was. Welkom bij de middagshow vandaag 24 september. Het is een lekker zonnig dagje. Het werd 18 graden. De komende dagen wordt het nog ietsje warmer met veel ruimte voor de zon. Dus ik zou er nog even van genieten. Want het zijn misschien wel de laatste zonnige dagen van het jaar. Nou, laten we niet te pessimistisch zijn. Valt mij toch? Vandaag de nieuws dat steeds meer mensen uitvallen met stressgerelateerde klachten. En dan loopt het verzuim behoorlijk op. Want mensen die met een burn-out uiteindelijk bij de deur komen te zitten zijn tot een jaar uit de running. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door Arbonet naar buiten zijn gebracht. Verder is er een onderzoek verschenen naar aanleiding van verhoogde concentraties van de giftige stof HCH in het Twentekanaal. Er zijn nu aanbevelingen gedaan wat die precies zijn en wat er moet gaan gebeuren. Daar vertel ik je straks meer over. De hele week is de week van de schoolaanwezigheid. Belangrijk dat studenten ook op school verschijnen om later uitval te voorkomen, ook in de maatschappij. En er wordt aandacht aan besteed op diverse scholen in Twente. Waaronder het Alma College. Daar wordt zelfs een rode loper uitgelegd voor de leerlingen. Nou, dat is natuurlijk een warm ontvangst daar met ook andere activiteiten in de regio in het kader van de schoolaanwezigheidsweek. Ja, zo heet die. Ik heb het ook niet verzonnen. Maar goed, het dekt wel de lading, zullen we maar zeggen. Onderweg, Lana Marlin. Misschien ook Man at Work zometeen. Maar eerst Josh Stone op de radio.

heeft wel lief stemmetje, Lana Marlin. Maar had maar één hitje in de jaren zero, moet ik zeggen. Lana Marlin en Sitting Down Here. En daarvoor nog Jerry Stone en Don't You Wanna Ride. Nou, lekker zou ik zeggen. Stap in de auto, lekker naar huis. De werkdag zit erop. Morgen de laatste van de week en dan is het alweer weekend. Nou, fijn idee in ieder geval. We hebben vandaag ook weer gered. Vandaag een onderzoek verschenen naar de hoeveelheid HCH in het Twentekanaal. Eerder werd bekend dat er een verhoogde concentratie van deze giftige stof aanwezig was. En daar is onderzoek naar gedaan. En er zijn meerdere maatregelen nodig om die hoeveelheid in het Twentekanaal bij Hengelo terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 65% van die verontreiniging via het grondwater aan de noordzijde van de combi-terminal Twente in het kanaal terechtkomt. Je weet al, daar al die containers staan, zeg maar. En met die kennis kan de vervuiling gerichter worden aangepakt. De onderzoekers die adviseren onder meer om aan het noorden van de Twentekanaal, bij die voormalige verstoord chemiefabriek, een reactieve mat met actieve kool op de bodem van het kanaal te plaatsen. En die kool, daar binden dan die giftige stoffen zich aan. En ook wordt geadviseerd om ten noorden en oosten van het terrein een scherm van actief kool aan te brengen. Nou, daarmee moet het grondwater en de verontreiniging op de plek blijven. En als het wel dreigt weg te sijpelen, via de actieve kool eruit gehaald worden. Rijkswaterstaat die gaat nu de onderzoeksresultaten en voorgestelde maatregelen gebruiken om verdere aanpak van de HCH-verontreiniging uit te werken. Dat is in ieder geval de uitkomst. Nou, dat betekent binnenkort hopelijk ook plannen om er daar zeker wat mee te doen. Want we zijn natuurlijk een land van onderzoeken. Er wordt altijd overal onderzoek aan gedaan. Dikke rapporten geschreven, veel facturen voor gestuurd. En uiteindelijk gaan de meeste rapporten gewoon in de la. Van ja, gaan we hier nog maar eens even over nadenken. Nou, ik ben heel benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. Maar ik neem aan dat dit toch wel opgevolgd gaat worden. Dit is toch wel een dingetje, zullen we maar zeggen, die verontreiniging. Welkom bij Twente komt tijdens de middagshow tot 7 uur vanavond. Mijn network is onderweg. Eerst Janus.

Man at Work. Ja, het zijn toch een beetje die gasten van Down Under. Maar dit was die andere bescheiden hit die ze in de jaren 80 scoorden. Overkill. En daarvoor hoorde je nog Janis Blue en GP Cooper samen. Perfect Strangers bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onder de mogen zijn van je donderdagmiddag. Met zometeen hier het streeknieuws aan.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel Van Wijk in Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel Van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, Van Wijk, Van
5: Wijk. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De 12-jarige Isabel Merbus uit Enschede heeft een grote rol in de nieuwe Netflix-serie The Eight Club. Ze stond op de set met haar eigen moeder Carine Roldaan, die de casting deed en optrad als spelcoach. De moeder benadrukte dat er geen sprake is van vriendjespolitiek, omdat 40 meisjes auditie deden en de keuze bij de productie en de regie lag. Een 26-jarige bestuurder uit Enschede is dinsdagavond aangehouden na een aanrijding op de Gronhouse straat in Glanenbrug, waarbij niemand gewond raakte. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en zat daarmee ook achter het stuur. Op het politiebureau bleek dat hij 530 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht had. Ruim 2,5 keer de maximale toegestaande limiet. En Erwin Versteeg is dinsdagavond met 1 stem in zijn voordeel benoemd tot wethouder van Berkelland voor Samen voor Berkelland. Versteeg was raadslid voor Belang van Enschede en zijn zetel werd overgenomen nu door Jamie Kerroes. De benoeming van de Enschedeër had de nodige voet in aarde. CDA en pro-Berkeland stemden tegen vanwege zijn politieke reis en standpunten. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking, enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt af naar 7 tot 10 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Danny Fortado en Turn Off The Light. Nou ja, straks Turn On The Light. Hè, want ik geloof dat nog een paar weken... dan zitten we weer in de wintertijd. Is het weer eerder donker natuurlijk. Dat is ook een dingetje. Daarvoor hoorde je nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden na te lezen op onze website. 120.nl.

0: Johnny H. Diaz. Het is een van de gekste bandnamen in de jaren 80. En het verhaal daarachter is eigenlijk ook een beetje precies zoals je het zou verwachten. Want de bandleden hadden een vriend die hield niet zo van jazz en die heette Johnny. Ja, zo ging dat.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt.

thuis. Heart of Gold hoorde je en daarvoor ook nog hier Lost Frequencies and Back to You. Nou, welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Met een fusieorganisatie, de organisaties Impuls en Wijkkracht Oldenzaal, die gaan intensief samenwerken. Beide organisaties hebben deze week besloten om de bestuurlijke integratie verder vorm te geven. Daar is al lang over gesproken, maar het gaat dus nu ook echt gebeuren. Ze gaan de uitvoering in de Oldenzaal samenvoegen onder de naam Impuls. En het bestuur en overheid worden ondergebracht bij de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties hebben positief geadviseerd over de insteek. En het doel is daarmee om een toekomstbestendige organisatie te hebben voor het sociaal werk in Oldenzaal en de regio. Nou, er wordt dus in ieder geval samengewerkt. Lijkt me goed om in ieder geval ook maatschappelijk geld daarmee iets meer te bundelen. En dat gaat dus gebeuren onder de Wijkkrachtgroep. En de naam Impuls blijft dan ook bestaan. Dat zijn onze buren natuurlijk, ook hier in het pand in Oldenzaal. Dus we hebben wel veel met ze te maken. Wel fijn dat ze ook gewoon hier blijven voorlopig, toch? Vinden we wel gezellig, ja. Dus dat. Meer nieuws en achtergronden uiteraard ook terug te vinden op onze website. En heb je muzikaal nog wensen? Laat het dan ook vooral weten, zo werkt het ook. Als je denkt, nou, dat vind ik wel fijn om te horen voor deze donderdagmiddag. Kom maar door via de app of via de mail. En wie weet kan ik wat voor je doen. In dat kader heb ik zo meteen voor je Huey Lewis in the News. Die werd aangevraagd via de mail. Ik kreeg een mailtje van Martijn voor Do You Believe in Love? Eerst doe je

0: Gorilla, wat is die minder bekende hit van Huey Lewis in het nieuws, maar niet minder leuk toch om te draaien. Zojuist op de radio. En daarvoor nog Ella Langley, Choosing Texas. Op de drempel van je donderdagavond, de middagshow tot 7 uur vanavond. Ben nu die fijne van de dagshow ervan?
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
15: Ja, die is huis nu echt af.
14: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
15: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
14: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
16: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
18: Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was AP Nieuws.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat...

0: minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je zelfs nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: Bruno Mars en On My Soul zijn laatste single. En daarvoor hoorde je ook nog Nickelback en When We Stand Together.
1: Twente, kom thuis.
0: Nou ja, houden we het in ieder geval lekker warm als we dicht bij elkaar blijven staan, toch? Zo werkt dat. Ja, daar gaat deze plaat natuurlijk niet over. Ik zeg hartelijk welkom in je donderdagavond. We hebben het weer gered, hoor. De ene laatste werkdag van de week is op een einde gekomen. En we gaan onderweg naar de donderdagavond. Morgen de laatste werkdag van de week. Het is heerlijk nazomer. Met vandaag al 18 graden en veel zon. En morgen dan wordt het nog ietsje warmer. Dus het ziet er goed uit. Daar uiteraard straks meer over. Vandaag de nieuws dat er steeds meer werknemers uitvallen door stressgerelateerde klachten. Dat maakte Arbonet vandaag bekend. En vooral burn-outs die zijn venijnig. Want dat betekent dat medewerkers gemiddeld een jaar uit de running zijn als hij dat overkomt. Dus wees daar beducht op en neem de klachten serieus. Ga op tijd naar de huisarts en doe op tijd een voorlopig stapje terug. Want ja, als je er helemaal in zit, kom je er bijna nooit meer uit. Zou ik bijna willen zeggen. En verder ook ander nieuws waar we het straks over gaan hebben hier in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb hopelijk straks voor je fijne muziek. Stakka Bo, Miles Smit en ook Amy McDonald onderweg. Eerst Jan Nieuwman. Dit is Love Me Again.
2: Your heart's on, is that what devils do?

Cabo was jaren 90 dit, maar wel een one-hit wonder, want verder hoorden we helemaal niks meer van hem. Ik heb geen idee hoe het überhaupt hem gaat, vraag ik me nu in één keer af. Kunnen we straks wel eens even googlen. Daarvoor nog John Newman, Love Me Again bij de middagshow voor Twente. Nou, steeds meer mensen doen vrijwilligerswerk. En er is ook veel behoefte aan in de regio, want ja, vrijwilligers laten toch ook een beetje de maatschappelijke dingetjes draaien. Maar ook veel organisaties zijn naastig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vandaag een oproep van de Voedselbank Losser. Die zoekt vrijwilligers. De organisatie die is namelijk volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet om voedselhulp uit te voeren. Onder andere staan er voedselvrijwilligers bij lokale supermarkten om donaties in te nemen. En daarmee kunnen dan weer die pakketten gevuld worden. Dus wil je je steentje bijdragen aan de maatschappelijke binding in Losser, dan kun je eventueel terecht bij de Voedselbank Losser. Check de website voor deze oproep. En ook in Wierden wordt gezocht naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het project Maatjes. De maatjes die helpen eenzame inwoners of mensen die wat minder mobiel zijn om toch een beetje onderdeel te blijven van de maatschappij. Bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum, rondje wandelen, kopje koffie. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar het is in ieder geval een waardevolle rol. Het is wel een vrijwillige rol. En via de stichting De Wellen kun je je daarvoor aanmelden om af en toe eens met een inwoner die het iets minder breed heeft of die het iets minder sociaal heeft, iets te ondernemen. Het is wel handig als je een auto hebt waar eventueel ook een rollator in kan, zegt de stichting erbij. En deze oproep die is te vinden op de website van stichting De Wellen. Die hebben ze wel vaker oproepen staan. Dus vrijwilligerswerk, helemaal zo gek.

Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En daarvoor hoorde je dan Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nou, straks hier het Twente FM streeknieuws. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Naar deze gloednieuwe single van Alex Warren, Emerald Eyes bij Twente.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven doen het financieel goed, maar gebruiken digitale hulpmiddelen zoals AI minder vaak dan verkopers elders in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente en Universiteit Münster. Hoogleraar Holger Schiele zegt dat verkoop niet misgaat en financiële doelen worden gehaald, maar op technologiegebied lopen ze iets achter. De Almeloze bokser Gökhan Cedik maakte dit weekend ruim 7 jaar na zijn rentree tijdens Boxing Gladiators met een onbesliste tegen de Belg Erik Pascal. Cedik leefde 5 maanden als een monnik en viel 23 kilo af voor dit gevecht. De jury besloot na een spannende slotronde tot onbeslist. Cedik omschrijft het als een brok positiviteit. En Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk van CATB Wierden zijn donderdagavond te gast bij de derde editie van Reggepeil Wierden Enter. En dat is 1 oktober. De talkshow wordt opgenomen in het voormalige café Marktzicht in Wierden, waar nu Inloop Marktpraat is gehuisvest. CATB Wierden, een collectief van Wierdense boeren dat VIA bestaat, nodigde minister Jamie van Essen uit om in Wierden te komen kijken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Morgen wordt het een mooie nazomerdag met veel zon.

Borderline van Madonna. Ik moet altijd denken aan die aandoening. Die mensen die inderdaad de borderline hebben. Maar goed, dan gaat dit plaatje natuurlijk totaal niet over. Laat ik dat vooropstellen. Daarvoor nog een Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden na te lezen op twentefm.nl en 120.nl. Daar houden je 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws uit Twente. En anders krijg je over een uurtje weer een verse update. Dus dat gaat ook goed komen. Straks meer over dat lekkere nazomer weer wat eraan zit te komen. Met u de Whispers. It's a

Don't Believe in Love, After Love. En ook nog hier The Whispers and The Love Goes On. Nou, het is wat dat betreft toch een hoop liefde op de radio. Nou, zouden we meer moeten hebben in deze wereld. Nou ja, veel liefde vandaag voor de zon. Daar zal het niet aan gelegen hebben. Het was volop zondag. Vanavond en vannacht is het ook helder. Hier en daar kan er een mistbankje ontstaan. Het koelt behoorlijk af. 4 graden maar liefst. Nou, kom. Extra dekentje. Morgen, de vrijdag, ziet er ook goed uit. Ook dan is er veel zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. En ook in het weekend ziet het er lekker nazomerig uit. De temperaturen die lopen op naar zo'n 21 tot 22 graden. Met wat lichte sluierbewolking is het aangenaam toeven in het landje. Wat een poëtisch verhaal maakt er eigenlijk van. Goed, hoe dan ook, lekker nazomeren volgende week, denk je. Nou, dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het zou midden volgende week wel eens 26 graden kunnen worden. Kortom, volop nazomer in Twente en droog. Twente.

The Kingdom of Fear. Het is die grote hit van Cameron Whitcomb hier op de radio. Met daarvoor nog af Monsters and Men en Little Talks. En daarmee aan het einde gekomen van de show. Dat betekent inmiddels in het studiopand gesignaleerd. Nicky van

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft een Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was AP Nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Wat een plaat om deze uitzending mee te beginnen. Je hoorde Van Halen met Jump. Goedenavond en welkom bij deze donderdagavonddienst. Wat leuk dat je erbij bent. En jij en ik gaan er ongetwijfeld weer twee hele fijne uurtjes van maken.

Je hoorde Cruel Summer van Taylor Swift. En ja, wat kunnen we nog zeggen over deze vrouw? Want werkelijk alles wat zij maakt lijkt te veranderen in puur goud. Ja, je zal maar zo gelukkig zijn dat je de één hit na de andere hit maakt en scoort. Daarvoor hoorde je trouwens Somber met My Body Isn't Ready. En als ik nou zeg dat de volgende plaat Begging is, dan denk je waarschijnlijk meteen aan de hit die onlangs keihard werd gecoverd door de winnaars van het Songfestival Maneskin. Maar als je dan denkt, ja, maar eigenlijk was het origineel toch van heel iemand anders. Ja, dan moet ik je ook gelijk geven, want het origineel is eigenlijk van de Four Seasons en werd al uitgebracht in 67. Maar, daar zit een addertje onder het gras. In 2007 stak het Noorse hip-hop duo met Con deze soulplaat in een glanzend nieuw jasje waarmee ze destijds een historische nummer 1 hit scoorde. Hier is Madcon met Begging.

Wat een strot heeft deze vrouw. Je hoorde Melissa Etheridge met Like the Way I Do. Als ik nou zo'n stem had, dan was ik ook gaan zingen en geen radio-dj geworden. Echt, ik vind, zij heeft zo'n bijzondere vrouw. Bijzondere vrouw, bijzondere stem. Maar goed, morgenavond kan je iets heel erg leuks gaan doen. Want Staatsbosbeheer opent speciaal voor de volle maan de poorten van het Springendal in Hezingen voor een magische avondwandeling. En samen met een gids trek je in de schemering het bos in. En als de maan de Twentse bossen en bronnen verlicht en de nachtdieren worden wakker, ja, dan beleef je de natuur wel op een hele andere manier. Het lijkt me echt een enorm mooi iets om mee te maken. En ook wel een hele lekkere, relaxte start van je weekend. En het weer is gewoon helemaal prima. Je paraplu kan lekker thuis blijven. Want morgen wordt gewoon een echte, lekkere nazomerdag. Met volop zon en zo'n 21 graden. En 's avonds klaart het helemaal op. Dus het blijft gegarandeerd droog en heel helder. Wel koelt het een beetje af naar 5 graden. Dus gewoon een lekkere dikke trui aandoen of een lekkere warme jas. Maar echt, het lijkt me echt fantastisch om mee te maken. Om 7 uur moet je bij Hoeve Springendal zijn. En misschien zie ik je dan daar wel.

0: Mädchen ben.
1: En een Mädchen is, je hoorde Lucie Electriek met Mädchen. Ik struikel altijd over haar naam, kan er echt niks aan doen. Maar in elk geval gewoon lekkere muziek hier te horen bij Twente FM. Ik weet niet of je het boek Tukkerspotten al kent. Maar in elk geval komt de vierde druk uit. En Maarten ten Denge, die neemt daarin de Twentenaar onder de loep.
2: Het is eigenlijk een soort van culturele handleiding voor de tukker. Ja, de ondertitel van het boek is een ABC over de ziel van de Twentenaar. En dat is een soort van korte hoofdstukjes van de A van Almelo, accent, Achterhoek. Tot de Z van Zwijgen. Ja, en dan beschrijf ik ook waar dat vandaan komt of wat er van waar is. En natuurlijk wel met een slag om de arm dat we allemaal individuen zijn, maar waar je mee omgaat, word je mee besmet. Misschien is het goed om te zeggen dat er in de vierde druk wat extra hoofdstukken bij zijn gekomen. En meestal denk ik bij Twente toch aan Oost-Twente. Terwijl er ook nog een groot deel West-Twente is. Dus ik heb ook hoofdstukken geschreven over Friezenveen bijvoorbeeld. Westerhaven-Friezenveense wijk, de langste plaatsnaam van Nederland. En Ipelo, dus de Y, die hadden we nog niet. Dus het valt ook onder de B van Bergen, de T van Tukken. Het zit er allemaal in. Je komt ook door een groot veengebied. Dus bij de V van Veen vind je Veen, maar ook Friezenveen. Daar zit van alles in. Het is voornamelijk eerst gewoon een dat het in de boekhandels komt te liggen. Maar een echte officiële presentatie volgt nog.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven doen het financieel goed, maar gebruiken digitale hulpmiddelen zoals AI minder vaak dan verkopers elders in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente en Universiteit Münster. Hoogleraar Holger Schiele zegt dat verkoop niet misgaat en financiële doelen worden gehaald, maar op technologiegebied lopen ze iets achter. De Almeloze bokser Gukan Cedik maakte dit weekend ruim 7 jaar na zijn rentree tijdens Boxing Gladiators met een onbesliste tegen de Belg Erik Pascal. Cedik leefde 5 maanden als een monnik en viel 23 kilo af voor dit gevecht. De jury besloot na een spannende slotronde tot onbeslist. Cedik omschrijft het als een brok positiviteit. En Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk van CATB Wierden zijn donderdagavond te gast bij de 3e editie van Reggepeil Wierden Enter. En dat is 1 oktober. De talkshow wordt opgenomen in het voormalige café Marktzicht in Wierden, waar nu Inloop Marktpraat is gehuisvest. CATB Wierden, een collectief van Wierdense boeren dat VIA bestaat, nodigde minister Jamie van Essen uit om in Wierden te komen kijken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Morgen wordt het een mooie nazomerdag met veel zon.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Jungle Love van The Time. En daarvoor hoorde je Swedish House Mafia en Mark Amber. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. Dat je lekker aan het genieten bent van deze donderdagavonddienst. En dat je dat vooral nog de komende paar uurtjes blijft doen. De volgende plaat die ik voor je ga draaien is er eentje van Coldplay. Hier is Feels Like I'm Falling in Love.

0: Het klinkt haast kerkelijk, vind ik. Feels like I'm falling in love van Coldplay. En dat past best wel bij het feit dat de Passion naar Oud-Marsum komt.
1: Het was geweldig. En het is nog steeds geweldig. Het is gebleken dat we volgens mij met elkaar iets heel moois in handen hebben met de Passion voor onze hele regio. Het is een evenement wat natuurlijk landelijk grote bekendheid heeft. En ja, hoe mooi is dat in onze eigen regio in Oud-Marsum en Dinkeland eigenlijk heel Twente neerstrijkt. Wij zijn ontzettend tevreden dat het ons gelukt is. Nou, het idee is, we zaten eigenlijk de laatste editie die dit jaar was, dus de afgelopen Pasen, dat was in Dingelo. Toen zag ik de beelden op televisie en toen dacht ik al een keer voor mezelf van, god, wat is dit eigenlijk een fantastisch mooi schouwspel. Niet alleen om de inhoud van het verhaal, maar ook om een regio goed neer te zetten. En toen is het eigenlijk begonnen, heb ik daarover eens gesproken met Jos Bots. Ook degene in Oud-Marsum wel bekend, neem ik aan. En van het een komt het ander. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. We hebben wat hengeltjes uitgegooid. En op een gegeven moment rol je in een project en kom je steeds verder. En word je steeds meer begeisterd, om het zomaar te zeggen. En ja, op een gegeven moment zit je erin en dan ga je ervoor. En dan, we laten niet meer los. En dan, je komt steeds een stapje verder. Elke keer word je weer iets blijer. En op een gegeven moment zie je gewoon en ruik je een kans dat je denkt van, ja, maar dit gaat ons gewoon lukken. Ja, en dan komt de euforie op de dag als gisteren natuurlijk. Ja, die ontlading, die is fantastisch. Ja, het is een gigantische klus geweest. Maar dat hebben we er heel graag voor over gehad. Het is een, inderdaad, je moet natuurlijk niet, je kunt zelf bellen, maar je moet ook door hun geaccrediteerd worden. We hebben natuurlijk wel onze interesse kenbaar gemaakt aan de omroep. En er zit natuurlijk ook Mediawater bij, dat is de productiemaatschappij. Zij zijn hier ook een aantal keren geweest de afgelopen zomer om een aantal dagen of zaken te checken. Ook samen met de gemeente hebben we dat gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel technische voorzieningen nodig straks die aanwezig moeten zijn. Nou, en dan komen ze natuurlijk kijken wat zijn mooie opnamelocaties. Hoe zit het met de veiligheid? Kunnen we de parkeergelegenheid garanderen?

Je hoorde Roxy Dekker met Bare Minimum. En Roxy Dekker is zelf alles behalve Bare Minimum. Wat een pauwvrouw is dat namelijk, want ze is pas 21 jaar oud. En ze flikt het om volgend jaar april wel gewoon om als allereerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest een eigen show te geven in een rammetje uitverkochte Johan Cruijff Arena. Ik vind dat echt zo verschrikkelijk knap. En als we een beetje in de vrouwen blijven, je hoorde natuurlijk net Abracadabra van Lady Gaga. En Lady Gaga is moeder geworden van een dochtertje. Nou, ik zit een beetje in zoet en sweet nieuws. En daar blijf ik gewoon even lekker in hangen, totdat we weer naar het volgende uur gaan. Je hoort zo dadelijk namelijk de Feel Good Classic Sweets for My Sweet van CJ Lewis. En komt er ook nog muziek aan van Santana.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek, gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

0: Who's Bad?
1: Ja, je hoorde Michael Jackson met Bad. Rare man, maar wat heeft hij een prachtige muziek achtergelaten. Kan niet anders zeggen. Leuk dat je er bent. Fijn dat je luistert naar het tweede uur van mijn avonddienst.

0: ben het helemaal eens met Chef Special. Als je bang bent in het donker, dan laat je toch gewoon en lig je aan je hoorde. Van hen Afraid of the Dark en daarvoor Olivia Dean en Mantronix en Wondrous. En van de lekkerste muziek schakelen we zo heel even over naar het najaarsgevoel en najaarsgevoel in de regio. Want het is weer de tijd van het jaar om te gaan oogsten. En komend weekend staat het grote oogstfestival weer voor de deur bij het Natuurhuis in Almelo. En de voorbereidingen in Doepark De Hagen zijn in volle gang. En collega Wim sprak met Milou van de organisatie om te horen wat er eigenlijk allemaal te beleven valt.
1: We gaan weer de oogst vieren van dit jaar. We hebben een mooie moestuin bij Doepark De Hagen. En daar gaan we dus aankomende zondag ook aardappels rooien om daar vervolgens patat van te bakken. Ja, dat klinkt goed, hè? Aankomende zondag hebben we dus het oogstfestival. Van 11:30 tot 16:00 kunnen mensen bij ons langskomen in Doepark De Hagen in Almelo. Er is muziek, er zijn kramen met streekproducten. En je kan dus ook je eigen patat gaan bakken. De patatjes zijn gratis. We hebben wel pannenkoeken waarvoor men dan moet betalen. En dat geld gaat dan ook naar het Natuurhuis. Waar de verenigingen, de groene verenigingen in Almelo samen zitten. Dus ja, er is voor iedereen wel wat te doen. En er is van alles te kopen. En er is ook een schapendrijver. Willem Dijkema, onze klimaat. Burgemeester. Dus er is muziektheater en het zonnetje schijnt. Ik ben het manager van alles, dus ze kunnen mij overal neerzetten waar ze maar willen.

Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.

0: Denel, onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven doen het financieel goed, maar gebruiken digitale hulpmiddelen zoals AI minder vaak dan verkopers elders in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente en Universiteit Münster. Hoogleraar Holger Schiele zegt dat verkoop niet misgaat en financiële doelen worden gehaald, maar op technologiegebied lopen ze iets achter. De Almeloze bokser Gökhan Cedik maakte dit weekend ruim 7 jaar na zijn rentree tijdens Boxing Gladiators met een onbesliste tegen de Belg Erik Pascal. Cedik leefde 5 maanden als een monnik en viel 23 kilo af voor dit gevecht. De jury besloot na een spannende slotronde tot onbeslist. Cedik omschrijft het als een brok positiviteit. En Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk van CATB Wierde zijn donderdagavond te gast bij de 3e editie van Reggepeil Wierde Enter. En dat is 1 oktober. De talkshow wordt opgenomen in het voormalige café Marktzicht in Wierde, waar nu Inloop Marktpraat is gehuisvest. CATB Wierde, een collectief van Wierdense boeren dat VIA bestaat, nodigt de minister Jamie van Essen uit om in Wierde te komen kijken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Morgen wordt het een mooie nazomerdag met veel zon.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

John Mayer stranden we direct bij een van de allergrootste rockclassics ooit. In 85 bracht Bryan Adams zijn legendarische Summer of 69 uit. En stiekem bedoelde hij met 69 iets heel anders dan het jaartal. Maar het leverde in elk geval een hele, hele hete zomer op. En die warme temperaturen die houden we hier in de studio lekker vast. We zetten de energie flink omhoog met een geweldige samenwerking van Eigen Bodem. Hier zijn Armin van Buuren en Davina Michel met Hold On.

0: Ik weet niet hoe jij met je buren bent, maar ik heb bijvoorbeeld hele gezellige buren waarmee ik regelmatig naar een concert ga. We doen even een drankje op het bankje voor de deur. En ja, ik heb dus heel erg veel mazzel. En nu is het zo dat op zaterdag 26 september de grootste burendag ooit wordt gevierd. Dus wil jij kennis maken met je buren, dan moet je misschien nu even opletten.
1: Er gaat heel veel gebeuren. Nou, zoals zo net al genoemd, hebben we de mijlpaal van 10.000 activiteiten gehaald. De teller staat nu al op 10.500 aangemelde activiteiten. En nou ja, als we dan kijken naar Overijssel in het geheel, dan gaan er bijna 3.000 activiteiten plaatsvinden. En regio Twente, dan hebben we het over bijna 600 activiteiten. En dan moet je denken aan een kidsparty. Dat zou dan in Hengelo zijn. Dat is door een meisje van 9 jaar bedacht. Dus dat is echt heel erg leuk dat de kinderen daar ook initiatief in nemen. En een ander leuk voorbeeld is kunst en techniek voor de buren. En dat vindt plaats in Hengelo. En dan heb je nieuwkomers en buurtbewoners die elkaar ontmoeten. En die gaan kunst met elkaar maken. Ja, dit is officieel geregistreerd op de website. Er zijn natuurlijk ook mensen die andere weekenden burendag vieren. Maar alle activiteiten die komen.

het weekend plaatsvinden, die staan allemaal op de website. Het is het vierde weekend van september. Ja, de precieze reden daarvoor, dat weet ik niet. Maar het is wel vaak zo dat dit ook wel een beetje de periode is dat iedereen weer gewoon lekker bezig is. Iedereen is terug van vakantie. En het is ook nog niet zo koud. Dus zo'n vierde weekend van september, dan kan je er nog wel een hele mooie buitenactiviteit van maken als je burendag buiten de deur zou vieren. Over het hele land doen bijna 600.000 mensen mee. Dus dat is ook wel echt een mijlpaal, hoor. Dat is gewoon zo mooi. En om te zien hoe iedereen zo betrokken is bij Burendag. En wat we ook wel merken is dat mensen na Burendag elkaar ook wel nog weten op te zoeken en te vinden. En dat is eigenlijk ook wel echt waar Burendag om draait. Het gaat niet alleen maar om de dag zelf, maar het gaat echt om de duurzame buurtverbinding. Dat is echt waar we voor staan als Oranje Fonds.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel Van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel Van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte, maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was de AP-nieuws.
7: Dit is Twente FM.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven doen het financieel goed, maar gebruiken digitale hulpmiddelen zoals AI minder vaak dan verkopers elders in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente en Universiteit Münster. Hoogleraar Holger Schiele zegt dat verkoop niet misgaat en financiële doelen worden gehaald, maar op technologiegebied lopen ze iets achter. De Almeloze bokser Gukan Cedik maakte dit weekend ruim 7 jaar na zijn rentree tijdens Boxing Gladiators met een onbesliste tegen de Belg Erik Pascal. Cedik leefde 5 maanden als een monnik en viel 23 kilo af voor dit gevecht. De jury besloot na een spannende slotronde tot onbeslist. Cedik omschrijft het als een brok positiviteit. En Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk van CATB Wierden zijn donderdagavond te gast bij de 3e editie van Reggepeil Wierden Enter. En dat is 1 oktober. De talkshow wordt opgenomen in het voormalige café Marktzicht in Wierden, waar nu Inloop Marktpraat is gehuisvest. CATB Wierden, een collectief van Wierdense boeren dat VIA bestaat, nodigde minister Jamie van Essen uit om in Wierden te komen kijken. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Morgen wordt het een mooie nazomerdag met veel zon.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
17: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, van Wijk.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de corona-check. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Verkopers in Twente en het Duitse grensgebied die zaken doen met andere bedrijven doen het financieel goed, maar gebruiken digitale hulpmiddelen zoals AI minder vaak dan verkopers elders in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente en Universiteit Münster. Hoogleraar Holger Schiele zegt dat verkoop niet misgaat en financiële doelen worden gehaald, maar op technologiegebied lopen ze iets achter. De Almeloze bokser Gukan Cedik maakte dit weekend ruim 7 jaar na zijn rentree tijdens Boxing Gladiators met een onbesliste tegen de Belg Erik Pascal. Cedik leefde 5 maanden als een monnik en viel 23 kilo af voor dit gevecht. De jury besloot na een spannende slotronde tot onbeslist. Cedik omschrijft het als een brok positiviteit. En Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk van CATB Wierden zijn donderdagavond te gast bij de derde editie van Reggepeil Wierden Enter. En dat is 1 oktober. De talkshow wordt opgenomen in het voormalige café Marktzicht in Wierden, waar nu Inloop Marktpraat is gehuisvest. CATB Wierden, een collectief van Wierdense boeren dat VIA bestaat, nodigt de minister Jamie van Essen uit om in Wierden te komen kijken. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Morgen wordt het een mooie nazomerdag met veel zon.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.